NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Nas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Maar het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd genoeg af. En juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werden deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, vooral zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Langebaan zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: De Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Langebaan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: NPO Klassiek.
8: KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
9: Ik las van de week een berichtje in de categorie vreemd nieuws, waardoor ik weer wist waarom ik nooit kinderen wilde. In Canada bleven vliegtuigen aan de grond omdat een kind niet in de riemen wilde. En tegen de tijd dat moeder en kind waren verwijderd, was het opstijgmoment voorbij, waardoor iedereen zijn vlucht miste. Nou, dat was met mij als moeder anders afgelopen, hoor. Goedemorgen.

0: Ja, dan wil ik het hele liedje gaan zingen. Dat zal ik niet doen. Nee, dat beloof ik. Dat doe ik niet. Au clair de la lune, ODF. Van Federico Mompo uit Glossa Sobre. En op piano was dat Bruce Liu. Het is vrijdag 14 augustus en ik bekeek vast de voorpagina's van de kranten, zodat jij dat niet hoeft te doen. Nou, het blijft maar gaan over de droogte natuurlijk, omdat het steeds maar niet regent. En het is steeds een groter gevaar voor de economie, meldt de Telegraaf, omdat bedrijven niet hittebestendig zijn. En verzekeraars zeggen dat de schade door langdurige droogte niet meer te verzekeren is. En dan Trouw, daar gaat het uitgebreid over Iran, waar het nationalisme het steeds vaker wint van de religie. Iran moet er economisch sterker uitkomen, is het devies. Oftewel, hoe een oorlog een averechts effect kan hebben. En dan in de Volkskrant een verhaal dat je op twee manieren kunt interpreteren. De inheemse bevolking van de Verenigde Staten heeft last van bedreigde casino's, nu president Trump ruim baan biedt aan online gokken. Die casino's zijn nu zowel reddingsboei als bedreiging voor de inheemse bevolking. Aan de ene kant een bron van inkomsten en aan de andere kant ligt gokverslaving op de loer. Straks veel meer uit de kranten. Nicolien is er al heel druk mee bezig. Er is ook nieuws, er is het cryptogram, de groeten uit later en natuurlijk veel meer. We zijn er namelijk tot 9 uur met muziek die werd uitgezocht door Pieter van Es. En Jacobus den Herder staat naast me om te zorgen dat ik niet in 7 sloten tegelijk loop
1: vandaag. Precies, goedemorgen. En zonder gokverslaving ook nog. Dus dat,
0: So far so good, zeg ik altijd. Nog iets waar je op verheugt dit eerste uur?
1: Oh, straks al muziek van Herman Beeftink.
0: Oh ja, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Welkom bij de ochtend.

Uit een symfonie voor orkest van Carl Philipp Emanuel Bach hoorde je Arte dei Suonatori onder leiding van Marcin Zwiąkiewicz. Daar heb ik echt uren op geoefend. Het is tijd voor het cryptogram. Je moet hem voor 9:15 oplossen, dat weet je. De opgave vandaag, Griekse tragedie, waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. Griekse tragedie, waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. En je puzzelt nog steeds mee voor dat unieke glas, met dat logo van de ochtend erin gegraveerd. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Het is bovendien dubbelwandig glas, dus je koffie blijft heet en je frisdrank blijft koud. En je krijgt ook nog een setje herbruikbare ijsklontjes, tenminste als je het juiste antwoord hebt. Stuur het ons op via de gratis NPO Luister-app. Dat is altijd de snelste route. Maar je kunt ook je bericht inspreken daar. En mailen mag natuurlijk ook naar deochtend@kro-ncrv.nl. Nog één keer die opgave. Griekse tragedie, waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. Succes!

0: Op de meest zonovergoten dag van het jaar waarschijnlijk draaiden wij Cloudy Days van Rudy Widoeft. Op saxofoon hoorde je Chad Smith en op viool John Mills. En verder ook nog Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Het is bijna 7:15. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En mijn ontbijtgast van vandaag kennen we in haar vorige functie van voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Maar ze heeft een nieuwe baan en wat voor een. Ze is de kersverse voorzitter van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Goedemorgen en gefeliciteerd, Marijke Fuik.
1: Ja, goedemorgen en dankjewel.
0: Ja, ik zou het best met je over je werk willen hebben, maar daartoe ben jij nu niet in de uitzending. Je hebt de kranten al doorgenomen en andere nieuwsmedia. Waar wil je het over hebben met ons deze ochtend?
1: Ja, zeker. Nee, het was vandaag was het echt makkelijk om artikelen te vinden.
0: Ja.
1: Omdat het gewoon ook voorpagina nieuws is. Ook vanwege natuurlijk, je noemde net al de hitte van vandaag. En dat heeft ook al met de droogte te maken natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb het eerste artikel wat ik heb uitgekozen is ondernemers oververhit.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk te maken met een extreme droogte. Nou, daardoor zien we natuurlijk nu al gelijk slechter oogsten in de landbouw. Je problemen met alles wat over water vervoerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: En dit artikel gaat heel erg over natuurlijk de rol die ondernemers ook moeten pakken en weerbaarder moeten worden. En dat klopt ook. Er moet niet te makkelijk over gedacht worden, want in het artikel gaat het bijvoorbeeld over het aanschaffen van kleinere schepen. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan, het zijn forse investeringen. Maar de realiteit is wel dat alle ondernemers weten dat dit is natuurlijk geen incident. We gaan dit veel vaker meemaken.
0: Precies, we moeten ons echt een beetje anders gaan instellen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ondernemers zijn innovatief genoeg en ik heb er alle vertrouwen in. Ondernemers pakken een rol hierin. Maar dit vergt ook een investering van de overheid. Want wat we zien, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg goed in watermanagement. Maar vanuit het verleden betekent dat voornamelijk zo snel mogelijk afvoeren van het water wat door Nederland komt.
0: En nu moet het gaan
1: vasthouden. We zullen ons systeem,
0: Ja, zeker.
1: We zullen ons systeem moeten gaan wijzigen. Daar zijn investeringen voor nodig. Maar dat is voor de lange termijn is dat natuurlijk wel nodig.
0: Ja, en kan het MKB daar een rol in spelen, denk je?
1: Nou ja, het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is aan de ene kant, en het verschilt echt per sector waar dat in zit.
0: Mm-hmm.
1: Dus om jezelf weerbaar te maken als bedrijf. En daar zijn vast ook innovaties voor. Dus er zijn ook echt bedrijven die er natuurlijk wel mee bezig zijn, zeker.
0: Ja.
1: Wel echt die gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Helder. Je had nog een nieuwtje, ik ben benieuwd.
1: Ja, ook dat voorpagina nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Dief achterhalen onmogelijke klus.
0: Waarom?
1: Het heeft te maken met winkeldiefstal.
0: Ja.
1: Dat is een totaal andere sector. Op dit moment is het zo dat bij winkeldiefstal kan het civiel afgehandeld worden. Dus met een boete zonder dat er echt aangifte voor gedaan moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een samenwerking met de politie en het OM met winkeliers die goed werkt. Ondernemers pakken hier een grote verantwoordelijkheid. En dit heeft ook daardoor, het kan snel afgehandeld worden. En het heeft daardoor ook echt een grote preventieve werking. Dat is ook wel de reden waarom ik deze eruit wilde halen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het heeft aan de ene kant is het natuurlijk financiële schade voor ondernemers op het moment dat er winkeldiefstal is. Maar het gaat ook over veiligheid van mensen die in de winkel werken.
0: Precies.
1: En dat zijn natuurlijk honderdduizenden mensen. Dus dat dit nu goed werkt, is eigenlijk meer een pleidooi om ervoor met elkaar voor te zorgen dat dit goed blijft werken. Dit artikel gaat erover dat op dit moment moeilijker is voor winkeliers om gegevens te krijgen van de politie.
0: Ja.
1: Eigenlijk vooral een pleidooi laten op dezelfde weg verder gaan, zodat die preventieve werking gewoon behouden blijft.
0: Goed pleidooi. Ik hoop dat iemand luistert. Ik heb het in ieder geval gehoord. Ja, dankjewel Marijke Vuik voor deze bijdrage en tot de volgende keer.

0: De Nederlands-Amerikaanse componist maakt heel veel film- en televisiemuziek sinds zijn aankomst in 1982 daar in de VS. Herman Beeftink, daar was je zo nieuwsgierig naar?
1: Ja, dat is voor mij een beetje een nieuwe naam. Ik bedoel, ik kende hem wel, maar hij is eigenlijk pianist van huis uit, maar had een ontmoeting met Rama Kumaran, fluitist.
0: Ja.
1: En dat werd een soort muze voor hem eigenlijk. En daarom heeft hij heel veel geschreven voor dat instrument.
0: Voor fluit?
1: Ja, dat is leuk.
0: Kan Lucy Horscher weer mee aan de
1: hand? Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Dit was Frequency. Heb je daar nog
1: wat? Nee, dat was voor mij een nieuw werk, maar ik vond het wel heel sfeervol.
0: Heel mooi. Ik heb ook zitten kijken of dit uit de film kwam, maar dat kon ik niet vinden.
1: Nee, dat geloof ik niet. Het sluit wel mooi aan bij de muziek die hierna komt van Maurice Ravel. Het zit een beetje in dezelfde klankkleuren.
0: En ook een beetje een Nederlands tintje, want het Gelders Orkest speelt het.

0: En langzaam verdwijnt hij aan de horizon. Ons klein duimpje, Petit Poussé, uit Ma Mère Loire, Moeder de Gans, van Maurice Ravel. Het Gelders Orkest hoorde je onder leiding van Antonello Manacorda. Het is 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht op vrijdag 14 augustus. Droogte, warmte en in de herfst waarschijnlijk zware regenbuien. Het weer en de klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de economie, stelt ABN AMRO. Denk aan de binnenvaart of een lagere arbeidsproductiviteit. Maar wat onderzoeker Nehrin Al-Mahmoudi opvallend vindt, is dat er in veel cao's helemaal niets geregeld is.
1: Alleen de glastuinbouw heeft daar een afspraak over. Maar ja, bijvoorbeeld bij bouw en infra, daar zie je dat ze wel een cao hebben over onwerkbaar weer. Maar maken ze alleen afspraken over wanneer het te koud is om te werken en niet wanneer het te heet werken. Ja, je ziet gewoon dat Nederlandse bedrijven niet helemaal gewend zijn aan die extreme hitte.
0: De onderzoeker zegt bij BNR dat bedrijven zich hoe dan ook beter moeten voorbereiden op extreem weer. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld om de aanvallen op elkaars schepen te staken. Rusland wijst deelakkoorden vaak op voorhand af. En toch denkt analist Ben Beckering dat dit voorstel een kans maakt. Althans, dat zegt hij bij BNR.
2: Voor beide landen een groot belang is om die scheepvaartroutes door de Zwarte Zee te kunnen gebruiken. Oekraïne met name voor zijn graanexport. En Rusland niet alleen olie en gas, wat belangrijk is, maar ook zijn graanexport. En ik denk dat dat voor de wereld heel belangrijk is, omdat we natuurlijk met een naderende El Niño en het gebrek aan kunstmest uit de golfregio sowieso de landbouw in de wereld onder druk staat.
0: Ja, eerder werd in de oorlog in Oekraïne ook al een deelakkoord over het vervoer van graan gesloten. Er komen zo'n 2500 boeren naar Den Bosch, zo direct. Formeel protesteren ze tegen de mogelijke intrekking van de natuurvergunning voor 5 pluimveebedrijven. Maar het gaat ook om de stikstofmaatregelen van het kabinet, zegt een boerenleider op Facebook.
3: En denk niet van, joh, het zijn maar 5 pluimveehouders. Als de MOB of wie dat er ook achter zit dit voor elkaar krijgt, dan gaat ook onze vergunning eraan. Want dan hebben ze voldoende jurisprudentie om ook jouw en mijn vergunning onderuit te halen.
0: Overal uit Nederland zijn al boeren veelal op trekkers onderweg naar Den Bosch. En van trekkers naar truckers, ja, truckers die...

0: ondanks het verbod gewoon over de Merwedebrug blijven rijden, moeten op hun tellen gaan passen. De verouderde brug kan al dat zware verkeer echt niet meer aan, zegt minister Karremans bij WNL. En dus gaat de politie hard optreden.
1: Ja, we doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk. Ja. Hè? En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
0: Op dit moment negeren zo'n 1400 vrachtwagenchauffeurs per dag het verbod om over de snelwegbrug bij Gorkum te rijden. Tot slot weer en verkeer. Daarvoor is hier Jeroen Dirks. Goedemorgen, Jeroen.
2: Ja, goedemorgen altijd. Zonnig. Bij een zwak tot matige wind uit noordelijke richtingen wordt het 35 tot 37 graden vandaag. Op het strand vanmiddag wat koeler of zelfs een stuk koeler bij wind van zee. Dan staan er geen files op dit moment. Wel problemen bij het spoor. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
3: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ja, je had het moeten zien hier in de studio. Ik heb mijn plié gedaan en mijn tendu en ik eindigde met de arabesque. Ja, het is van die balletmuziek, vind ik. Ik weet ook niet waarom. Het derde concert voor viool en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart hoorde je. Heel mooi viool gespeeld door Julia Fischer. En het Nederlands Kamerorkest was er ook nog bij, onder leiding van Jakob Kreitzberg.

0: Ja, ook dit is Bach, omdat het mag. Je hoorde de Allemande op marimba, Arjan Jongsma. Nicolien de Waal is sinds dag en dauw bezig met het krantenoverzicht. Dat lees ik nu samen met Jeroen.
1: Ja, Vincent van Gogh die signeerde zijn schilderijen opvallend weinig, meldt het AD. Slechts 15% van zijn werk heeft een handtekening. En dat blijkt uit onderzoek van het Van Gogh Museum in Amsterdam.
0: Ja, Van Gogh signeerde zijn werk niet vaak omdat hij zeer kritisch was, vertelt de onderzoeker in de krant. Het grootste deel van zijn werk zag de schilder als oefening of voorbereiding. Alleen als hij echt trots was op een werk of als het commercieel noodzakelijk was, ja, dan zette Van Gogh zijn handtekening.
1: Ja, natuurlijk zijn alle kranten stil bij het overlijden van oud-politicus Jacques Wallage. Trouw omschrijft hem als sociaal bevlogen bestuurder. Hij begon zijn carrière als raadslid in zijn geboorteplaats Groningen. Later vertrok hij naar Den Haag. En daar groeide hij uit tot een van de bekendste gezichten van de Partij van de Arbeid.
0: Wallage was begin 50 toen hij in Den Haag aankwam voor zijn droombaan. Hij werd burgemeester van Groningen. Dat deed hij 11 jaar en ook daarna bleef hij betrokken bij de stad en de politiek. Jacques Wallage is 79 jaar geworden.
1: De landelijke Sportvisunie springt in droge tijden te hulp als vissen in de knel, dus op het droge dreigen te komen liggen. Deze visambulance is dit jaar al zeker 40 keer uitgerukt. De Telegraaf ging een keertje mee. En de locatie is dit keer een vijver in het centrum van Scherpenzeel in Gelderland.
0: Twee vissers van de Sportvisunie coördineren de reddingsactie. Ze krijgen hulp van medewerkers van de gemeente. En ook een wethouder komt een handje helpen. Met trek- en keernetten worden alle vissen gevangen. En het zijn vooral veel vorntjes en baarsjes. Maar ook een stuk of 50 flinke karpers. Alle vissen worden naar een veel grotere vijver in de buurt gebracht.
1: NRC ging kijken bij een van de studentenintroductiedagen die er deze week zijn. En de Gezondheidsraad adviseert om daar het alcoholgebruik te denormaliseren en te ontmoedigen. Maar, concludeert de krant, dat tijdens de introductiedagen is alcohol nog steeds erg geliefd.
0: Ja, de organisatoren proberen alcoholgebruik dan wel te ontmoedigen. Zo is bier duurder dan fris. Maar de krant ziet ook studenten die hun eigen fles wijn mee hebben genomen. Alcohol hoort wel een beetje bij het studentenleven, zegt de student, als de verslaggever vraagt waarom hij niet voor een frisje kiest.
1: En elk jaar organiseren twee leden van het Amsterdamse Concertgebouworkest een kamermuziekfestival in de Franse Morvan in de Bourgondië. Clarinetist Arno Pitters en hornist Fons Verspaandonk regelen dit jaar het vijfdaagse festival en de Volkskrant ging kijken.
0: Het is spannend om van nul af aan iets op te zetten, vertelt hornist Verspaandonk. Familieleden, collega's en lokale componisten zijn opgetrommeld om te helpen. En op het programma staat onder andere een Star Wars piano-arrangement. Het wordt opgevoerd in een plaatselijke kerk. Merci, merci, merci klinkt er daarna op het kerkplein. Nou, dit en nog heel veel meer kun je lezen in de kranten vandaag.

Ik vind het zo leuk dat Pieter van Nes zijn best doet om aparte versies van muziek op te zoeken. Dit was De Pavane van Gabriel Fauré, kennen we allemaal. Maar nu in de versie op bandoneon, gespeeld door Jean-Baptiste Henry. En je hoorde ook nog La Chiron. Even kort het cryptogram met je doornemen. Griekse tragedie, waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. Nou, er zijn heel veel goede antwoorden, ook een fouten. Agamemnon, dat is het niet, hoewel het wel een hele mooie naam is.

Verrukkelijke muziek, dit tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Felix Mendelssohn Bartholdy. Je hoorde de Juilliard String Quartet. We werpen een blik in het volgende uur, want je weet het, we zijn er met de ochtend tot 9 uur. Het Drentse dorp Veenhuizen, dat associeer je meteen met de gevangenis, hè? Het is een plek vol vaak genadeloze verhalen over ontheemding, over heropvoeding, over straffen. En die verhalen zijn nu verpakt in muziek die je kunt horen op het festival Veenhuizen. En rond 7:15 praat ik met één van de programmeurs. Tot straks.

0: Dit is Tot 9 uur, de ochtend, met Aldit Hunkar. NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis slim met Golden eSIM.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis slim met Golden eSIM.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Die boete is €500. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Er vielen minstens 80 doden. Sommige media hebben het zelfs over 150 slachtoffers. De meeste migranten zijn teruggestuurd of zelf teruggegaan. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Er zijn wel veel regionale verschillen. Op andere plekken zijn veel meer hete nachten per jaar. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na de overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het Ierse Shelburne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het in de Conference League op tegen het Zwitserse FC Sion, in de play-offs dus, en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
8: Ja, ja, het is een hete zomer. Zo een waarin je constant verlangt naar een hangmat in de schaduw. Nou heb ik een heel lief nichtje dat mij 2 originele Surinaamse hangmatten heeft gestuurd. Een groene en een rode. En ik dacht eerst dat ik de groene fijner vond, maar de rode is toch net iets zachter en omhelst mij net iets harder. Straks na het werk weet je dus waar je mij kunt vinden. Goedemorgen.

0: Muziek van Selin Palmgren, geboren in 1878 in Pori in Finland. Een van de grondleggers van de nationalistische bewegingen in de muziek. En in de noordelijke landen, dat weet je, daar komen daar al heel snel trollen en feeën bij kijken. Zo ook in dit stuk muziek wat we net hoorden uit Assepoester. Hoorde je de dans van de bosveeën. Muziek gespeeld door Ulo Sinfonia onder leiding van Rumon Gamba. Het is vrijdag 14 augustus. Het wordt een dag die uit zijn voegen barst van de actie. Ja, we waren door het zomerreces bijna vergeten dat we er één hadden. Maar in Den Haag komt het kabinet voor het eerst weer bij elkaar. Op het ministerie van Algemene Zaken. Ze mogen meteen ook weer aan de bak. Want volgende week worden gesprekken gevoerd met de oppositie over de Prinsjesdagplannen. Op verschillende plekken in het land protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En ook bij het provinciehuis in Den Bosch en in Zeeland staat zo'n protest gepland. De Eerste en Tweede Kamer herdenken vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Morgen vindt de nationale herdenking plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. En vandaag begint het festival Veenhuizen. Schrijnende verhalen over ontheemding en heropvoeding komen daar tot leven in een muzikaal programma. Daar hoor je straks meer over om 8:15. En om 9:15 dan krijg je de groeten uit, ... dan is het weer tijd voor een vakantieverhaal van een van onze luisteraars. We zijn er dus tot 9:00 met aan de knoppen vandaag Willem-Jan ten Klooster. Pieter van Nes koos de muziek uit en regie in handen van Jacobus den Herder. Ja, waar moet ik dit uur muzikaal specifiek op letten, Jacobus?
1: Nou, dat is makkelijk, want we hebben straks iemand van Fuse aan de telefoon. En ook nieuwe muziek van hen daarna. Dus dat is iets waar ik wel even naar uitkijk. Dat is leuk.
0: Met z'n allen.

0: Altijd fijn om te horen, dit forellenquintet van Schubert. En ja, Jacobus en ik die zitten een beetje te mijmeren over de heerlijkheid van een contrabas.
1: Ja, ja, en een ensemble met een contrabas is altijd fijn, want dan heb je die echte oemf van onderuit. Hè?
0: Dat je het ook in je buik voelt en dat je er een beetje lekker tegenaan kunt hangen. Naomi Shaham was de contrabassist. En laten we dan ook maar de altviolist noemen. Hè?
1: Ja, zeker, anders is het niet af.
0: Daniel Palmizio was dat.

0: De Tsmindao Gmerto komt uit de, ja, komt uit de hymne die in de oostelijke orthodoxe kerk zijn oorsprong vindt. Prachtige muziek vond ik dit. Traditioneel uit Georgië. Je hoorde het Nymphaeas Trombone Quartet. 16 minuten over 8 is het. De kolonie van weldadigheid in Veenhuizen. Ja, daar kwam je vroeger terecht als je niet mee kon in de maatschappij. Het is een plek vol verhalen over ontheemding en heropvoeding en straffen. Op het festival Veenhuizen komen die verhalen dit weekend tot leven in een zeer gevarieerd muziekprogramma. En daarover praat ik met Marcia van Nieuwkerk, celliste bij het gezelschap Fuse, een van de programmeurs van het festival in Veenhuizen. Goedemorgen, Marcia.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Ja, Veenhuizen, even, laten we het even goed neerzetten. Sinds 5 jaar UNESCO cultureel werelderfgoed. Wat is er zo bijzonder aan Veenhuizen dan?
1: Zo, ja, het is natuurlijk een enorme geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Het is een dorp waarin in de 20e eeuw een gevangenis was. Mm-hmm. Waar de bewakers en de gevangenen samenleefden in een hele bijzondere mini-maatschappij. Ja. En daarvoor natuurlijk inderdaad de koloniën van weldadigheid, waar je net al even over had.
0: Precies, maar dat ging er nogal hard aan toe, als ik het een beetje goed begrijp.
1: Nee, eigenlijk niet zozeer. Want Veenhuizen staat eigenlijk juist wel bekend om dat het een gevangenisdorp was, waarin die samenleving van de gevangenen met de verzorgers op een hele organische manier ging eigenlijk.
0: Oké, ik snap het.
1: Natuurlijk waren er hele duidelijke hiërarchieën en reden er allemaal busjes rond om iedereen te bewaken. Maar mensen zaten bijvoorbeeld met z'n allen samen in de koepelkerk op zondag.
0: Oh, dat is wel
1: met
0: mooi.
1: Met de gevangenen.
0: Ja, precies. Ja. En waarom vind je nou dat Veenhuizen zich goed leent voor een festival, als wat er nu gaat gebeuren vandaag, gaat beginnen?
1: Nou, het is een prachtige omgeving, allereerst, met hele mooie locaties. Bijvoorbeeld die koepelkerk waar ik net over vertelde. Mm-hmm. Het is echt een hemelskerkje met een prachtige akoestiek. Maar er zijn ook, de natuur is daar gewoon heel erg mooi. Ja. Maar er is natuurlijk ook, er hangt daar een bepaalde sfeer door die geschiedenis die het heeft. Mm-hmm. Die echt heel bijzonder is. En we vinden het altijd heel erg leuk als mensen daar voor de eerste keer naartoe komen en de lange tocht ondernemen, helemaal naar Drenthe. En dan in dat dorp zitten. En dan, wij stellen natuurlijk sowieso gewoon een prachtig programma samen met
0: precies,
1: onze lievelingsartiesten.
0: Ik heb het bekeken, Marcia. En het is natuurlijk heel veel klassiek. Maar ik zie ook ritmische ontdekkingstocht. Ik zie andere verrassingen. Hoe zit dat?
1: Ja, wij zijn eigenlijk het hele jaar lang tussen de bedrijven door altijd enorm aan het kijken wat er allemaal voor nieuwe dingen worden uitgebracht en nieuwe ensembles ontstaan. En ja, we nodigen de leukste muzici die we tegen zijn gekomen, nodigen we daaruit.
0: Lijkt me heerlijk dat je die vrijheid hebt.
1: Bijvoorbeeld die we net hoorden, mm-hmm, is er ook.
0: Ja.
1: Ja, dus het is echt, alles wat wij leuk vinden. En daar zit natuurlijk sowieso al geen rem op, want daar ken je Fuse van.
0: Precies.
1: Heel veel om te ontdekken.
0: Ja, en voor wie is het dan bedoeld, dit festival?
1: Nou, voor hele avontuurlijke muziekliefhebbers. Iedereen die het mooi vindt om echt geraakt te worden in zo'n omgeving. En natuurlijk ook, er zijn ook gewoon liefhebbers van hele goede, mooie muziek. Die zijn ook welkom.
0: Juist, gewoon eigenlijk iedereen, ja. Nou, ik zei het al aan het begin, en dat weten we ook. Je bent celliste van Fuse en jullie nieuwe album verschijnt binnenkort. Daar gaan we een track van draaien die vandaag gelanceerd wordt. Vertel even kort wat we gaan horen.
1: Ja, die wordt volgende week gelanceerd.
0: Oh, volgende week?
1: Dus je kan hem ik kan hem wel al pre-saven.
0: Ja.
1: Het is Lush Life van Billy Strayhorn.
0: Oh, ja.
1: Je gaat horen. De onbekende naam achter de grote Duke Ellington.
0: Duke, precies. Duke
1: heel
0: Ellington.
1: Weinig mensen weten, maar
0: Ja.
1: Ja, dat hij heel veel van de grote hits van Duke Ellington heeft gecomponeerd. En met ons album The Wall of Fuse willen we hem graag over het voet tegenbrengen.
0: Heel goed. Nou, je hebt het hartstikke druk met je nieuwe album. En natuurlijk dat festival. Heel veel plezier en ook succes daarmee, Masha. En dank je wel.
1: Ja, wij gaan zo afreizen naar Drenthe.
0: Goeie reis.
1: Heel erg leuk.
0: Ja, doe voorzichtig op de weg. Hè. Je weet, er rijden alleen maar gekken rond tegenwoordig. Ja, heel leuk dit allemaal. Dank je wel, Masha van Nieuwkerk. Die op weg
1: bedankt,
0: is. Ja hoor, op weg naar Festival Veenhuizen. En daar kun jij dus ook naartoe.

0: Je hoorde Lush Life in de uitvoering van Fuse, kakelvers, muziek van Billy Strayhorn, de man achter Duke Ellington. Even kijken bij het cryptogram. Ja, Griekse tragedie waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. Er komen heel veel goede antwoorden binnen. Ook een paar fouten, waaronder bijvoorbeeld de Odyssee. Dat is echt niet goed, dus blijf puzzelen, je hebt nog een kwartier de tijd. En dan Jacobus Maya, die wil weten hoe lang onze fijne podcast nog duurt.
1: Altijd wil meer klassiek, ja. Die is er nog helemaal tot het einde van dit jaar, van 2020.
0: Is toch verrukkelijk.
1: Elke week. De laatste was Grieg, die was mooi. En de eerstvolgende gaat over het Requiem van Mozart.
0: Het kan allemaal slechter. Het is nagenoeg 8:30. Dit is het nieuwsoverzicht. Het zou wel eens druk kunnen worden bij een nieuw boerenprotest in Den Bosch. Formeel gaat het om het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 Brabantse pluimveehouders in de buurt van een natuurgebied. Maar de protesterende boeren vrezen dat het geen lokale kwestie is. Een melkveehouder uit Zeewolde.
2: Ja, als het hier kan, dan gaat het in andere provincies ook gebeuren. En dan maakt het geen enkel verschil of dat nou bij een pluimveehouder is of bij een melkveehouder. Iedere vergunninghouder zou hiervan moeten stijgen.
0: Bij het provinciehuis in Den Bosch worden 2500 protesterende boeren verwacht. Oekraïne geeft geen informatie meer over de Russische aanvallen met ballistische raketten. Tot gisteren werd precies verteld hoeveel en waar er van die aanvallen waren, maar nu is dat gestopt. Militair analist Patrick Bolder bij de NOS.
3: Door daar niet meer over te rapporteren, hou je Rusland een beetje langer in het duister eigenlijk over de resultaten van hun aanvallen. Aan de andere kant hebben ze op dit moment ook niet meer veel te rapporteren. Want ja, Oekraïne heeft geen onderscheppingsraketten meer om die ballistische raketten echt allemaal af te vangen en onschadelijk te maken.
0: Oekraïne probeert wel zelf onderscheppingsraketten te ontwikkelen. Amsterdammers lopen de hoop tegen een nieuw datacenter dat vlakbij de IKEA in Zuidoost moet worden gebouwd. Ze vinden dat er met 300 datacenters in Nederland al genoeg grote blokkendozen zijn. En bekritiseren ook het stroom- en watergebruik. Een tegenstander bij SBS6.
4: Ik denk dat het gewoonweg te veel energie gebruikt, te veel nadelen heeft met waterconsumptie. Het is echt krankzinnig. Als je denkt aan 1 miljard liter water, drinkwater gebruik per jaar, dan denk je, ja, waar zijn we mee bezig?
0: De bouwer van het datacenter zegt dat de actievoerders tegemoet te kunnen komen. Het wordt maar een kwart zo groot als oorspronkelijk gepland. De Chinese opera verkeert in crisis. Ooit waren er alleen al in de hoofdstad Beijing meer dan 100 operahuizen. Nu is er nog maar een handjevol over, ziet NOS-correspondent Gabi Verberg.
5: Volgens Ma Li komt dat doordat de traditionele verhalen voor veel mensen te ver van hun dagelijks leven afstaan.
0: Ja, de overgebleven operahuizen proberen het publiek nu te binden door meet and greets met de spelers te organiseren. Tot slot weer en verkeer, hier is Jeroen.
6: Ja, volop zon vandaag al. Dit die zwak tot matige wind komt uit noordelijke richtingen. En het wordt ruim 35 graden. Vanmiddag aan de kust bij wind van zee koeler. En dan zijn er geen files. Door een kapot spoor rijden er wel nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
7: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

kleine verrassing aan het einde. Ja, de aanwijzing is dat je dit zeer massiek moet spelen, zeer matig. Het gold in ieder geval niet voor de kwaliteit van de muziek van Robert Schumann. Je hoorde het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard en ze speelde een stuk uit de derde symfonie dus van Schumann. We gaan kijken bij Le Grenzi, ook leuk.

0: Sonate a 2 e 3 van Giovanni Legrenzi, hoorde je a Spilimberga, terwijl het plaatje Spilimbergo heet. Maar dat zijn allemaal van die kleine details waar niemand echt zich druk om maakt, behalve ik. Je hoorde in ieder geval het ensemble Tumbleweeds uit Toulouse in Frankrijk, met een verse focus op 17e eeuwse Italiaanse en barokmuziek. En daar ben ik groot liefhebber van. Ja, hoogste tijd voor. Het is ja 21:50 geweest. Hoogste tijd voor.
1: Groeten uit.
0: Ja, de groeten uit. Je weet het, dat zijn jullie verhalen die wij tot leven brengen hier in de ochtend op NPO Klassiek. We hebben de greep gedaan in al jullie inzendingen met mooie zomerverhalen. En vandaag reizen we langs de Autoroute du Soleil op weg naar het zuiden. Andrea van Pol die leest de belevenissen voor van Carleen Vinker.
1: Route du Soleil 2007. Met twee kinderen en vier vrouwen in twee vol bepakte auto's met fietsen achterop rijden wij terug van Arles naar Amsterdam. Na een paar uur rijden stijgen er stoomwolken uit de motorkap van een van onze auto's. We rijden de parkeerplaats van een benzinestation op. Mannen schieten te hulp. Met blote bast in de brandende zon staan ze druk pratend over de geopende motorkap gebogen. De radiator lekt. Verder rijden is geen optie. H oppert het lek te dichten met nagellak. Het lijkt een absurd idee, maar niet geschoten is altijd mis. Een nieuw probleem dient zich aan. Als goedgeaarde lesbo's hebben wij natuurlijk geen nagellak. H stapt resoluut op de eerste de beste vrouw met een handtasje af. Zonder aarzelen geeft ze haar flesje. In laagjes wordt de nagellak op de scheur aangebracht. Probleemloos houdt de lasnaad stand tijdens de 1000 kilometer rit naar Amsterdam.

Ja, heerlijk. Uit Scaramouche, de Brasilera, gemonteerd in het verhaal van Carleen Veenker. Ja, Carleen, nou weet je het, hè, met je nagellak. Altijd op pad met zo'n potje. Ze hebben ook kleurloos, dan ziet er helemaal niemand het. En dan heb je ook geen imagoschade. Je krijgt zo'n mooi glas van ons van de ochtend. En daar kun je de rest van je leven mee pronken. Als je het tenminste niet kapot laat vallen. Erik Vloeimans hoorden we op trompet daarnet. En Merel Verkamme op viool. En Remy van Kesteren op de harp.

0: Het is toch altijd het Agnus Dei uit iedere mis waar ik echt helemaal in vervoering van raak. Uit het Requiem van Mozart, waar we het al eerder over hadden. Want maandag zit het in onze podcast.
1: Ja, want er zit een heel verhaal achter. Hè? Altijd, ja. Is het toch altijd wel weer leuk.
0: Ja, we gaan het niet verklappen.
1: Nee.
0: Maandag is de podcaster.
1: Ja.
0: Je hoort de Pygmalion in november in Nederland in ieder geval. Onder leiding was
1: Garijn.
0: Het. Wat zeg je?
1: Ga erheen als je de kans hebt.
0: Ja, ga erheen en niet het laatste kaartje kopen, want dat is voor mij. Raphaël Pichon willen we ook niet onvernoemd laten. Die gaf leiding aan Pygmalion. Het cryptogram gaan we oplossen, lieve mensen. Griekse tragedie waar de Amerikanen heel wat mee te stellen hebben. Er kwamen talloze antwoorden binnen, ook de meeste ook wel goed. Maar toch een paar leuke die niet goed waren. Elektra is niet goed. Catharsis, mooi gevonden, maar wel fout. Jason, nee. Het paard van Troje is Grieks, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Oedipus Tyrannus, dat lijkt een beetje op een...
1: Op die dinosaurus rex,
0: ja. Is het allemaal niet. Alfred Poort die heeft de oplossing, die zegt... de oplossing van het cryptogram is de Perzen. De Perzen is een tragedie van de Griekse toneeldichter Aeschylus. En de Amerikanen bemoeien zich op dit moment inderdaad nogal met het voormalige Perzië. En dat is dan weer het huidige Iran. Alfred Poortje wint hiermee dat dubbelwandige glas waar je drankje koel of warm in blijft, afhankelijk van wat je erin stopt. Veel plezier ermee. We gaan het heel goed inpakken en naar je sturen. Veel plezier daarmee en bedankt voor het meespelen. Ik ben even kwijt waar we zijn.
1: Nou,
0: in het draaiboek.
1: Pakken het draad gewoon weer op met muziek van Astor Piazzolla.
0: Wat fijn dat je erbij bent, Jacobus.

0: Se mueve el son de un bandoneón en mi retiro. Y el bandoneón tiene una bala en el aliento para gritar mi muerte al son de un solo tiro.
1: Ach, wat een mooie stem heeft deze Daniela Mack, mezzo-sopraan uit Argentinië. Je hoorde ook nog J.P. Joffre Quintet, ook uit Argentinië, met deze Poema Valseado van Astor Piazzolla. Ja, zometeen. Ja, ik weet dat je staat te trappelen van ongeduld, maar hij staat hier al. Ab Nieuwdorp.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Straks in de klassieken, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, een heel mooi instrument ook naar deze prachtige stem. De Hardanger viool.
1: Oh,
2: dat
1: heerlijk.
2: Is zo'n viool uit Noorwegen met mee-resonerende snaren. Ja. In een Noorse hit aller tijden.
1: Een Noorse hit. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het een prachtig instrument. Nou, veel plezier straks.
2: Dank je wel.
1: Ab dus in de klassieken na 9:00. Namens Jacobus, Pieter, Jeroen, Nicolien en Willem-Jan wens ik je een fijne rest van de dag toe. We gaan eruit met Gershwin. En morgen mag ik weer. Tot dan. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunningen in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: En er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke redenen niet bij de uitslag aanwezig. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze niet goed kunnen afkoelen. Dat komt onder meer door de vele warme nachten. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. In Zuid-Limburg zijn er plekken met gemiddeld 15 plaknachten per jaar. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
10: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin deze vrijdagse klassieken met een heerlijke wals van Jean Sibelius.

het Zweedse Göteborg Symfonieorkest. Onder leiding van Neeme Järvi speelde muziek van de Finse componist Jean Sibelius. Je hoorde zijn Vals Lyrique aan het begin van deze vrijdagse klassieke vrijdag 14 augustus. Straks ook een componist, een interessante componist die op deze dag werd geboren. Maar eerst nog even in Scandinavië blijven. Na Finland, Sibelius, nu Noorwegen, Edvard Grieg. En van zijn hand ja, misschien wel de bekendste ochtendmuziek uit de muziekgeschiedenis, de Morgenstimmung uit Peer Gynt. En dan in een versie die je niet zo vaak hoort, namelijk gespeeld op de Hardingfele, de Noorse hardangerviool. Bijzonder instrument, onder de gewone snaren van de viool lopen er nog een stuk of 4, 5 mee, die je niet bespeelt, maar die vanzelf meetrillen. En daardoor krijgt elke noot een zachte, zilveren glans, alsof de echo van de klank terug wordt gebracht door de Noorse bergen van heel ver. Prachtig zilverachtige klank bespeelt die Hardingfele door Ragnhild Hemsing en daarbij de Trondheim soloists.

mooi, hè? De klank van de hardangerviool. Aldit vertelde inderdaad net dat ze ook een groot fan is van dat instrument. Zo mooi bespeeld hier door Ragnhild Hemsing. En daarbij de Trondheim-soloist. Goede herinneringen aan. Ook een tijdje gestudeerd in Trondheim. Heb ik ze zien optreden. Vandaar ook een beetje dat alles bij elkaar komt op deze ochtend. In die ochtendstemming uit Peer Gynt van Edvard Grieg.

Jesu uit het rekening van Gabriel Fauré. Sandrine Piot en het Orchestre National de France. Het koor Accentus ook op deze opname te horen. Allemaal onder leiding van Laurence Equilbey. En dit is muziek van Ludwig van Beethoven.

Paul Lewis speelde het eerste deel, Allegro molto e con brio, uit de zevende. Nee, wacht even, de sonate voor piano nummer 4, opus 7. Jawel, opus 7. En er komt straks nog een andere 7 voorbij in deze klassieke van Ludwig van Beethoven. Juist.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door andere luisteraars aangedragen. Altijd even terugluisteren. Ja, ik kan je wel vertellen, vandaag gaan we zo meteen wel een grote sprong maken van het lichtvoetige naar het diepste dat er is. Want de kettingreactie is er ook van de contrasten. Gisteren, als je het hebt over lichtvoetigheid, klonk de galante, geestige briefscène uit La Pericole van Jacques Offenbach. Een brief vol liefde en spot, luchtig als champagne met een beetje malheur erin. Maar niet zo erg.

Ik dacht, laten we het even wachten tot het woordje malheur inderdaad voorbij komt. Maar je kan er toch lekker op deinen en walsen. Dus misschien valt het wel mee met de malheur in die brief. Dat was gisteren. Ja, twee luisteraars, onafhankelijk van elkaar, dachten als vervolg op wat gisteren klonk, iets wat op het eerste gehoor niet verder van Offenbach af kan staan dan wat we gaan horen, maar toch in het hart misschien wel hetzelfde is. Geen brief op papier ditmaal, maar woorden gekrast in een muur. Luisteraar Mark Miller schrijft: in de derde symfonie van Henryk Gorecki worden de woorden gezongen die een gevangene in een Gestapo-gevangenis in het Poolse Zakopane op de muur van haar cel schreef aan haar moeder. Dat ze niet moet huilen omdat Maria haar beschermt. Ontroerend mooi. En ook luisteraar Ron van Berkum die vroeg om precies dat tweede deel uit die derde symfonie van Gorecki. Het verhaal erachter laat je niet meer los. Het was 1944. Een meisje van 18, Helena, uit de bergen van Zuid-Polen, opgesloten door de Gestapo. En op de muur van haar cel, cel nummer 3, kraste ze met een afgebroken stukje van haar eigen tand een klein gebed. Geen brief die ze kon versturen, nee, alleen een muur en de hoop dat iemand het ooit zou lezen. Er staat: Mama, huil niet, onbevlekte koningin van de hemel, Maria, sta mij altijd bij.

Alan Upshaw en London Sinfonietta onder leiding van David Zinman. In het tweede deel uit de derde symfonie, symfonie der klaagliederen ook wel genoemd, van de Poolse componist Henryk Górecki. En de tekst die gezongen werd stond dus op een muur gekrast van een Gestapo-cel door een jong Pools meisje. Ja, nog steeds het thema communicatie, om het zo maar eens te zeggen, van brieven nu naar die tekst op een muur gekrast. Waar brengt deze muziek, deze thematiek jou als het gaat om de nieuwe schakel aan de ketting? En die zal maandag, komende maandag, even na het weekend dus, zo rond 9:30 klinken hier op NPO Klassiek in de klassieken. Ik ben heel benieuwd waar jij mee komt en doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Dat was de Gigue, deel 6 uit de derde suite voor cello solo van Johann Sebastian Bach. Cellist was Jean-Guyen Kiras.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

authentieke opname. Niet zozeer door het klaverzimbel. Dat was wel heel authentiek in de jaren 60, 70 weer opnieuw gebruikt. Ook in deze setting. Namelijk als deel uitmakend dat klaverzimbel van Ron Goodwin's Orchestra. Onder leiding van de componist zelf, Ron Goodwin. Bekend van vele filmmuziekwerken. Zoals bij de film Miss Marple. Na een van die boeken van Agatha Christie. Of vele boeken van Agatha Christie over en met Miss Marple. En die muziek die werd later weer gebruikt in een van de Paddington-films. Over het beertje Paddington met die Zuidwester op zijn hoofd. En die alleen maar houdt van marmelade en zo. Leuk.

pianiste Ninoc Wittat. Ze speelde de prelude op 28 nummer 19 van Frédéric Chopin. 28, 19, nummer 7 kwam al voorbij. Ja, als je het hebt over nummers, zometeen wederom een nummer 7 van Ludwig van Beethoven. Zijn 7e symfonie gaat klinken. Maar eerst nog een deel uit een symfonie met nummer 98. Hij schreef er vele. Joseph Haydn, tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met morgen, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moest zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage kreeg ruim 22.000 stemmen. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in een etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Dan het weer nog. Zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati. Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

dit uur van de klassieken van Avrotros op NPO Klassiek werd geopend met een echte ouverture. Ouverture tot de opera Ascanio in Alba van Mozart, gespeeld door La Cetra, onder leiding van Andrea Marcon.

Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Uwe Gronostein en van de koorliederen van Felix Mendelssohn. Met een titel waar we denk ik allemaal wel naar smachten in de context van onze dagen, van deze zeer droge dagen. Im Grünen heet het, natuurlijk een van de natuurbelevingsliederen van Mendelssohn. Maar we verlangen wel naar meer groen natuurlijk. En dat betekent verlangen naar regen. Regen, je zou bijna een regendans gaan doen om te kijken of dat zou helpen. En dat het weer wat groener wordt en groen blijft. Dansen, dat kan je sowieso op de nu volgende muziek. Want Richard Wagner noemde dit werk ooit de apotheose van de dans. En hij had het over de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Van de eerste tot de laatste noot draait, stampt en tolt deze muziek alsof het hele orkest niet stil kan blijven zitten. En de uitvoering die ik koos voor vandaag, die maakt dat alleen maar spannender. Want dit is het Gewandhausorkest uit Leipzig. Een orkest met een unieke band met deze muziek. Want ze speelden Beethoven al toen Beethoven zelf nog leefde en zijn symfonieën nieuwe muziek waren. Onder leiding van hun Italiaanse chefdirigent destijds Riccardo Chailly namen ze rond 2010 een complete Beethoven-cyclus op. Dat deden ze allemaal live. En die cyclus die sloeg in als een bom. Waarom? Chailly die nam Beethoven op zijn woord. Beethoven had bij zijn symfonieën heel snelle tempi genoteerd. Cijfers waar dirigenten 200 jaar lang van zeiden: dat kan niet, dat is te snel. Chailly zei: we doen het gewoon. En luister wat er gebeurt. Alles gaat leven, sprankelt, jaagt vooruit. Geen stoffig standbeeld van Beethoven, maar Beethoven met de handrem eraf. Dus ga er lekker voor zitten of sta liever op en ga lekker dansen op die 7e van Beethoven.

0: Symfonie nummer 7, gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En die zevende die was van Ludwig van Beethoven.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Nina Simone. Van haar was dit For All We Know in de versie door dat fantastische ensemble Kalefax. Ja, en over Kalefax gesproken. Moet even mijn tong afbijten, maar dat heeft alles te maken met ons programma, de klassieke. Maar hou het in de gaten, maar ik kom er later op terug. Jawel, dat is een cliffhanger. En van cliffhangers ja, zijn we ook niet vies als het gaat om het volgende uur. In ieder geval sowieso, want het is vrijdag Olof Bach-dag. Dus weer een release in samenwerking met de Nederlandse Bach-vereniging. Daarvoor Händel nog even. En nu nog even Halvorsen, Johan Halvorsen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
6: ...19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Operij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
8: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Het ongeluk gebeurde in de start van de file op de A59. Die ontstond doordat veel trekkers rijden naar Den Bosch. Daar zijn vandaag grote boerenprotesten. De A59 is voorlopig volledig dicht. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürkenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. Het weer zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 37 graden. Morgen wat verkoeling door regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Concerto Grosso Opus 3, nummer 1 van Händel. Gespeeld door het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend.
1: Olof Bach.
0: Wel, geen komkommertijd, geen zomerstop voor Olof Bach. We gaan lekker door en dat doen we dus ook deze hele zomer in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Op de vrijdag weer een nieuwe release van dat project Olof Bach. Alle werken van Johann Sebastian Bach in de hoogste kwaliteit, uitvoering, beeld en geluid beschikbaar voor iedereen. En vandaag is dat Bachwerk en Verzeichnis 1027, de sonate voor klavercimbel en viola da gamba. Deze sonate bestaat er ook in een versie voor twee fluiten en continuo. Trouwens, Bachwerk en Verzeichnis 1039 is dat. Onderzoekers vermoeden dat geen van beide versies het origineel is, maar bewerkingen zijn van een eerdere, niet bewaard gebleven trio-sonate van Bach zelf. En hoewel deze sonate 1027 nooit zo bekend is geworden als andere instrumentale werken, is hij op en top Bach. In de snelle delen horen we verguld smeedijzeren polyfonie, waar de componist zijn handelsmerk van maakte. En tussen die twee delen door klinkt een duistere cadens die het uiterste opzoekt van wat er in de 18e eeuw muzikaal mogelijk was.

eerste deel, Adagio, uit de sonate voor gamba en klaverzimbel, Bach werkenverzamelnis 1027 van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Mieneke van der Velde op viola da gamba en Emmanuel Frankenberg zat achter het klaverzimbel. En verbonden natuurlijk deze muzici aan de Nederlandse Bachvereniging. En Emmanuel is een multitalent als het gaat om de oude muziek. Niet alleen klaverzinist, maar ze speelt ook natuurhoorn. Fantastisch. Jawel, even vermelden. En je kan hen allebei zien spelen in die prachtige akoestiek, maar ook de prachtige omgeving van die historische broedergemeentekerk in Zeist. Daar vlakbij het slot. Allemaal te vinden, deze release van Olof Bach via nporklassiek.nl/Olof Bach.

de Fuga uit de suite voor harp die Benjamin Britten componeerde en ingespeeld door Lavinia Meijer. Vandaag, vrijdag de 14e, 14 augustus, is het ook de geboortedag van een componist die je waarschijnlijk niet kent, maar over wie Mozart zich behoorlijk kon opwinden. Dan heb ik het over Leopold Hoffmann, geboren op deze dag in het Wenen van het jaar 1738. In zijn eigen tijd was Hoffmann een grote meneer, kan je wel zeggen. Jawel, hij had de mooiste baan van muzikaal Wenen te pakken. Hij was kapelmeester van de Stephansdom, de kathedraal in het hart van de stad. En laat dat nou net de baan zijn waar een zekere Wolfgang Amadeus Mozart ook zijn oog op had laten vallen. Ja, en hier wordt het ook nog even pikant. In 1791 werd Mozart aangesteld als Hoffmanns assistent. Onbetaald, maar met een stille verwachting. Als de oude Hoffmann komt te overlijden, dan is die mooie baan voor mij. Alleen liep het net even anders, want Hoffmann was dan wel ziek, maar hij overleefde Mozart met 15 maanden. Ja, Mozart stierf in december 1791 en kreeg die felbegeerde post dus nooit. De man, die volgens Mozart al te veel eer toeviel, kreeg uiteindelijk ook nog het laatste woord. Tja, maar goed, luister zelf, want onder al die Weense kerkpolitiek zat een componist van echt talent. Zijn hoopconcert in C is charmant, elegant, zonovergoten. De zobo zingt en danst er bovenuit, licht als een zomerse dag. En we gaan er naar luisteren, dat hoopconcert in C van Leopold Hoffmann.

0: Het hoboconcert in C groot van Leopold Hofmann. En via de NPO Luister-app schrijft Jeroen Wijnands: wat leuk, nooit geweten dat ik een verjaardag deel met Hofmann. En wat een leuk concert. Nou, dat zijn heel mooie berichten. Als antwoord op het bericht van Jeroen. Natuurlijk van harte gefeliciteerd, Jeroen, met je verjaardag. En die deel je dus, die geboortedag, met deze componist. Leopold Hofmann, wenscomponist, geboren op deze dag in 1738. En we hoorden hoboist Stefan Schilling en Nicolaus Esterhazy Symfonia, onder leiding van Béla Drahos.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: met de laatste ademteug werd de slotnoot geblazen door Les Vents Français. In deze nachtelijke muziek, ook de nocturne uit La Cheminée du Roi, René, zo heette de koning. Darius Milhaud, verantwoordelijk voor de muziek, die volgde op die van Cole Porter, gezongen door Thomas Hampson, Begin the Begin. En Begin the Music Factory is zometeen het geval, hè, Karin?
1: Ja, yes. Karin. En een beetje nachtelijk ook, want ik vind toch die zomerse sterrenluchten waar je dan onder ligt wel de mooiste. En ook een beetje angstaanjagend, kleinmakend. Mm-hmm. En precies dat gevoel van die licht gevaarlijke schoonheid, dat zit dus in dit werk, Northern Lights van Ola Gyalo.

0: Mooi hoor. Het is de verkoelende voornaam ook. Ola.
1: Ola, ja. Zo uit het Vriesvak.
0: Ja. Warm aanbevolen dan, zeg ik erbij. Door ons zo meteen in de muziekfabriek bij Karien. Ja, en van dat prachtige etherische koorwerk waar het zo meteen in zijn geheel klinkt. Hier nog een deel uit derde pianotrio van Antonien Dvorak. Heerlijk vrolijk verder de middag en het weekend in. Dag!

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos-album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval vanmorgen in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend 2 uur gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Morgen komt de regen, hopelijk in grote getalen. En dat voorvieren we vandaag met een spetterende Hongaarse dans van Brahms.
8: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Hongaarse dans nummer 5 van Johannes Brahms. Je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest. En het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Wat fijn dat je luistert. Ik kom langzaam weer aan na mijn vakantie. Heb er zin in. Lunchen de komende kwartieren op Après un rêve, mijmermuziek van Fauré. Ook een romantische vlucht uit How to Train Your Dragon. En de vraag, wat is jouw ultieme vakantiemuziek? Muziek die je terugbrengt naar een afgelegen plek, naar een bijzondere reis, een waanzinnig uitzicht. Stuur jouw radioreisdienst naar deze studio. En wie weet ben je zo meteen al aan de beurt. Gebruik die NPO Luister-app.

0: van Antonio Salieri. Dit concert voor fluit, hobo en orkest. Openingsdeel, je hoorde Dagmar Becker op fluit. Lajos Lentjes op hobo. Bij het Württembergische Kammerorkester Heilbronn.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, ik ben ondertussen alweer 2,5 dag terug. Maar nog steeds aan het terugkomen. Rustig landen. Adviseert mijn vader altijd, dus dat doe ik. Daarom ook vandaag een portie terugkommuziek na wekenlang kinderkamp Leiden op Terschelling. En ja, die kinderen, die zijn natuurlijk alles. Daar doe je het voor hun geluk, hun glimlach, hun gemoedsrust. Maar, en dit geldt natuurlijk voor het hele leven, je bent op zo'n kamp niks in je eentje. Je hebt de andere leiding echt keihard nodig. Je vangt elkaar op, je fluistert elkaar in, overlegt over de juiste aanpak, tilt elkaar op. En een collega vroeg mij, en dan 's avonds als de kinderen slapen, lekker feesten aan het kampvuur. En ik zei, eigenlijk praat je ook dan nog over die kinderen, over hoe het gaat met hen en met jezelf. Terwijl je samen naar de sterren kijkt, naar de Melkweg, naar de maan, naar die noordelijke nachtlucht. Dus hier is, gezongen door een hard samenwerkend koor, Ola Jijlo's nachthemelmuziek, Northern Lights.

Phoenix Chorale zong Northern Lights van Olagyaylo, de lichtgevaarlijke, enorme schoonheid van nachtelijke luchten zit in die koormuziek. En ja, om even verder terug te dromen naar afgelopen reizen, deze afgelopen weken, vakanties, te mijmeren, kan ook heel goed met Après un rêve van Gabriel Fauré.

0: Een romance geschreven door Clémence de Granval. Zij schreef deze muziek en het werd gespeeld door Jeremy Polmeer-Pobo, Naomi Butterworth op cello en Diana Ambash op piano. Daarvoor Maria Dueñas op viool en Itamar Golan op piano met Après un rêve van Gabriel Fauré.
1: Radio Reisdienst.
0: Ben je op vakantie, in het buiten- of binnenland, of gewoon lekker thuis, op balkonieën, zoals sommige mensen dan zeggen, waar je ook bent, reizen kan altijd in de muziek. En met de Radio Reisdienst gaan we deze zomer van verre landen, zonnige stranden, bijzondere momenten, naar dichtbij huis of zelfs terug in de tijd, naar een mooie herinnering. En Gerard, die stuurt in: zomers zijn zowel mijn vrouw als ik jarig. En dat betekent feestjes in onze achtertuin. En tijdens deze gezelligheid ging er altijd een cd aan van Buena Vista Social Club. Voor mij was Amor de Loca Juventud de favoriet. Als ik dit lied hoor, denk ik meteen aan de zomer.

0: Ja, jeetje. Gerard, ik denk dat dit echt voor heel erg veel mensen een ontzettende zomerklassieker is geworden. Buena Vista Social Club, je hoorde Amor de Loca Juventud, de gekte van jeugdliefde, zoiets. En heb jij nou ook een muziekstuk dat je meteen meeneemt naar de zomer? Een lied dat past bij misschien wel deze zomervakantie? Of muziek die je doet denken aan een bijzondere reis in het verleden? Laat het ons weten in de NPO Luister-app.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

delen uit de suite voor strijkorkest uit Holbergs tijd van Edvard Grieg, door het Orpheus Chamber Orchestra gespeeld. En daarvoor hoorde je de radioreisdienst van luisteraar Gerard, Buena Vista Social Club. En ik vroeg je of je ook nog zomermuziek hebt, ultieme reismuziek. Mooie reacties komen er binnen. Evelien moet denken aan een reis door Noorwegen. Elke morgen in de bus kregen ze Morgenstimmung van Grieg te horen. Joost moet bij zomervakantie altijd denken aan de muziek van Jan Tiersen voor de film Amélie. Ook een goeie. En Hans zegt, beste Karin, ik denk ineens aan Volare. Dat was destijds ook zo'n grandioze zomerhit. Dank jullie wel. Volgende week nog de hele week Radio Reisdienst. Dus blijf vooral luisteren of je jezelf en je aangedragen muziek terughoort. Gaan we verder met Whispers of Summer van Samuel Coleridge Taylor.

Dit was de Romantic Flight uit How to Train Your Dragon, muziek van John Powell. En daarvoor hoorde je het Choir of King's College London. Ze zongen Whispers of Summer van Samuel Coleridge Taylor. Een zeeman houdt van een zeemanslied. Ahoy, ahoy, ahoy. Het is een van de grootste hits uit onze kinderkampbundel. Natuurlijk, omdat we dan op Terschelling zitten. Ik zat daar de afgelopen 2 weken en dus gaan we er naartoe met de boot. We delen veel verhalen over varen, jutten, water. Maar ook omdat het lied zo heerlijk uitnodigt tot de armen om elkaar schouder. En dan heen en weer wiegen aan het kampvuur. En ik vond, zo waar, een opname van het duo Ab Glas, jaren 60. En ik draai dit lied dan ook heel graag zo tegen het einde van deze zomervakantie. Want ja, het gaat over weggaan en thuiskomen en over een beroep dat in Nederland nostalgisch is geworden.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huinen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen over de miljoenennota. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein van waar 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden en waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack in Frankrijk was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend 2 uur gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Dan is weer nog zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Twaalf dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
8: NPO Klassiek. Tros.
9: Eet smakelijk met zo een Slavische dans van Dvorak. En nu eerst goed kauwen op Vivaldi.
8: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

muziek van Antonio Vivaldi. Geschreven voor vier violen, cello en een strijkorkest. Hier gespeeld door Milos Karadaglic op zijn gitaar bij het ensemble Arcangelo. Het is de Muziekfabriek, klassiek lunchen tot 2 uur. En zojuist in de reclame hoorde je misschien wel de stem van onze eigen oud-NPO-klassiek Avrotros-presentator Hans van den Boom. Hij had het over een bepaald festival in Flevoland. En daar haak ik zo even bij aan. Maar eerst Ludwig van Beethovens septet voor houtblazers, hoorn en strijkers. Alleen zijn deze keer slechts de blazers uitgenodigd.

0: Bläser Ensemble. Sabine Meyer, ze speelde het tweede deel uit het septet van Ludwig van Beethoven.
1: Goed idee.
0: Heb je zin in muziek buiten? Zet dan koers naar Festival Via Musica in Flevoland. Gisteren feestelijk geopend met barok op het water. En vandaag zijn er al sinds vanochtend mensen op pad met fiets of auto of touringcar langs 4 concertlocaties. Er is ook al renaissance gezongen op Urk en morgen gebeurt er ook nog van alles. Je kan je bijvoorbeeld voor die rondrit door de Noordoostpolder nog aanmelden. Wat ik ook tof vind aan dit festival is dat ze er willen zijn voor wie klassieke muziek niet vanzelf tegenkomt. Ze hebben jongerenprojecten georganiseerd en vrijkaarten uitgedeeld aan mensen voor wie een concert bezoeken niet vanzelfsprekend is. Kijk even op festivalviamusica.nl. Daar zie je al informatie, kaarten die er nog zijn. En ik zag dus net, er zijn nog wat plaatsen voor het slotconcert. Dat is een aanrader, aanstaande zondag in Dronten, in het Mechanisch Erfgoedcentrum. Met onder andere muziek van Mozart, gespeeld door het Apollo Ensemble. Die hoor je bij wijze van voorproef nu vast, met een deel uit de 40e symfonie van Mozart.

Dit weekend kan je ze live horen en zien spelen op het festival Via Musica in Flevoland. Het Apollo Ensemble hoorde je met deel 3 uit Mozart's 40ste symfonie.

0: Mazur uit de Slavische dansen van Antonin Dvorak. Jitschak Perelman hoorde je op viool. Jojo Ma op cello en het Boston Symphony Orchestra.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour. Op NPO Klassiek.
0: Het pianoconcert van Laura Netzel. Je gaat het zo horen. Het heeft een bijzonder verhaal, want Laura Netzel werd in 1839 geboren in Finland. Ze groeide op in Stockholm. Ze was pianiste en componiste en dat was voor een vrouw in die tijd best bijzonder. Daarom schreef ze haar muziek soms onder een andere naam, namelijk N. Lago. In 1897 begon ze aan een pianoconcert, maar ze maakte het niet af. Het eerste deel was er, het tweede deel ook, maar het derde deel had geen einde. Ruim 100 jaar later ontdekte pianist Peter Fries Johansson het stuk en hij dook in de oude manuscripten van Netzel, vond daar schetsen van haar voor het einde en met die ideeën maakte Johansson het slot af. Hij schreef 116 nieuwe maten, helemaal gebaseerd op haar muziek. In 2020 werd het pianoconcert voor het eerst uitgevoerd. En die opname hoor je nu, net zoals pianoconcert, Peter Fries Johansson op piano bij het Göteborg Symfonieorkest.

0: Deel 2 en 3 hoorde je van het pianoconcert van Laura Netzel. En deze laatste 116 maten, geschreven op basis van Netzels ideeën. Maar ze schreef het niet helemaal af door de pianist van dienst, Peter Fries Johansson. Hij speelde samen met het Göteborg Symfonieorkest.
1: Hit van de week.
0: Het is vrijdag. En dat betekent voor de laatste keer deze week, maar voor mij voor de eerste keer, de Muziekfabriek Hit van de Week van Gregory Priva. In Song for Jojo hoor je van alles samenkomen. Zijn klassiek geschoolde achtergrond, zijn liefde voor jazz en de muzikale invloeden uit zijn jeugd op Martinique, een eiland in het Caribisch gebied.

Muziekfabriek hit van deze week. Grégory Priva zingend boven zijn piano. Song voor Jojo. En dit is ja, alweer een oude Muziekfabriek hit van de week.

0: Jet, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar terug van vakantie begint meteen die top 400 in mijn hoofd te draaien. Dan denk ik, Shine You No More.
1: Ja, Shine You No More.
0: Van Dennis Trinkwart. Ja, moet er toch inkomen? Ja.
1: Kunnen we al stemmen?
0: Nog net niet. Nog een paar weken.
1: Ja, het gaat snel de tijd, maar...
0: dat ook weer niet.
1: Noteren.
0: Hey, over shine gesproken, je bent lekker bruin. Bronze.
1: Ja, heerlijk. De zon heeft zijn werk gedaan. En ik heb het me laten welgevallen, Karien.
0: Wat goed.
1: Ik moet wel zeggen, ik kijk hier rond als... dat heb je dan, hè? Dat je ziet de ruimte opnieuw met verse ogen. Maar ik kijk ook meteen, waar heb jij je hand op die knop? Hoe werkt het ook weer? Waar zit de microfoon? Ik hoop dat je me zo de komende 5 minuten even weer een spoedcursus...
0: Ik weet dat jij dat kan. Ik weet dat jij gaat hier staan. Ik had het namelijk ook. En alles gaat vanzelf. Je hebt het vaak genoeg meegemaakt.
1: Ik hoop het. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
0: Een tipje, van de sluier. Heb je een klein muziektipje? Geluidstipje?
1: Nou, ik heb wat meegenomen van vakantie.
0: Ah.
1: Ik heb kleine souvenirs.
0: Persoonlijke geluiden.
1: Oeh. Ja, inclusief tentrits.
0: Prettig. En laarzen, denk ik. Vogels misschien?
1: Zeker.
0: Kikkers?
1: Krikkels.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met morgen, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
7: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden de ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het vergunningendebat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd 1 minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Boerenvoorman Van der Oever deed een oproep aan zijn achterban om niet met trekkers via de snelweg naar huis te gaan. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Vlodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, met plaatselijk 37 graden. Gelijk de weersverwachting, zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen: aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: NPO Klassiek. Avrotros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
8: Ja, leuk. Goedemiddag.

Oslo Philharmonisch Orkest met een deel uit de Karelia-suite van Sibelius. Wat heerlijk om weer terug te zijn. Het is natuurlijk altijd een beetje gek bij radio. Je weet nooit tegen wie je praat. En toch heb ik het gevoel dat ik je heb gemist. En vind ik het heel leuk om weer bij elkaar te zijn. Nou was mijn voornemen afgelopen weken om elke dag het gevoel te hebben dat het vrijdag was. En dat is gelukt. In de Spaans-Portugese natuur was elke zonsopkomst een vrije, open, agendaloze opkomst. En daar heb ik zo ontzettend van genoten dat ik van alles heb meegenomen van vakantie. Als aandenken, souvenir. Nou, daar laat ik vanmiddag meer van horen. Maar natuurlijk ook, zoals het een goede vrijdagmiddag betaamt, fijne muziek van Tchaikovsky, Dvorak, Berlioz en andere tijdloze heerlijkheden. Met, om nu te beginnen, Wieniawski's pianoconcert.

Muziek uit de notenkraker van Tchaikovsky in een bewerking van het Septura Brass Septet. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het pianoconcert van Wieniawski door Hamish Milne samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra. Zoals gezegd, ik heb wat souvenirs meegenomen van vakantie. Ik kon het niet laten. Dit was aan de Galicische kust. Dit was Santiago de Compostela. Het is grappig, hè, dat alle klokken elders toch mooier klinken dan thuis. Net als meeuwen, want die hebben wij thuis ook. Maar Galicische meeuwen... Het heeft met jezelf te maken. Het heeft met jezelf te maken. Je luistert anders. Ja, ik weet het. Net als krekels. Nou, die hebben we eigenlijk niet. En let op. Dat is de tent. Ik zou een hele symfonie met tentgeritsel willen horen. En nog even deze. De uil. Die ga ik ook op een repeat zetten. En dan tot slot, ja... Het was een mooie situatie. Een boot op zee. Het geluid... Nou ja, oké. Je begrijpt wat ik bedoel. Het gekke was... ik heb de hele vakantie... hele mooie dingen gehoord. Maar vrijwel geen muziek. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want de natuur is de mooiste muziek. Maar toen ik op het vliegveld een volkomen smakeloos reclamedeuntje hoorde... toen voelde het toch alsof ik ineens water op droge aarde voelde komen. Ik slurpte het op. En toen ik later de ultieme klassieke zomermuziek beluisterde... toen dacht ik, het is toch ook wel fijn om weer terug te zijn.

een kleed op de grond, een butagasstelletje en stalen borden en kommen. Oftewel Pastorale DT van Arthur Honegger, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest.

Je hoorde achtereenvolgens Liebesfreud van Kreisler door Gil Shaham. En nu net May It Be van Enya door Voices 8. En nou ben ik een groot voorstander en bewonderaar van het agendaloze leven. Maar ik zag net met een schuin oog dat Voices 8 in november in Tilburg optreedt. En in mei 27 gaat toeren met Amsterdam Sinfonietta. Wel een moment om even die agenda erbij te pakken.

0: Rachmaninoff, tweede deel uit zijn tweede symfonie door de Berliner Philharmoniker.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: We hebben het nog niet over eten gehad, toch? Nee, laten we het even over eten hebben. Eten tijdens de vakantie. Daar kan je toch echt een volledige vrijdagshow mee vullen. Wat zeg ik? Heel kalenderjaar. Maar goed, ik ga doseren. Proberen te doseren. In Galicië zag ik ze overal. Groen geroosterde paprika's. Ze heten pimientos de padrón. En ik kreeg er zo'n zin in dat ik eenmaal uiteindelijk op de juiste plek, authentiek, rustiek, een complete familieportie bestelde. En ze waren zo zoet, zout, sappig, vet, krakerig van het zout tegelijk, dat ik me overat. Feitelijk had ik gewoon een frituurpan leeg gedronken, waardoor ik de rest van de dag misselijk was. Dus in het kader van doseren adviseer ik een bescheiden portie te maken. Groene paprika, verdrinken in de olie en dan bestrooien met zoutvlokken. Dat is het. Liefst met de handgeschraapte zoutvlokken van de Galicische kustrotsen. Dat is todos. Je kan daar Galicische muziek bij draaien. Bijvoorbeeld deze. A Galicia. Worden ze nog lekkerder. Succesos.

a Galicia van Gamborena. Het was niet echt een recept, hè, wat ik net vertelde. Maar als je denkt, ja, het ging me toch te snel. Leg me nog heel even uit wat die pimientos de padrón waren. Stuur even een berichtje naar de NPO Luister-app. Dan stuur ik het minimale, makkelijke, heerlijke recept toe. En dan stuur ik als bonus linkje deze ontspannen Galicische kookmuziek erbij.

scoorde altijd al hoog in de filmmuziek top 100. De muziek van Bruno Coulet bij Le Courist. Maar vorig jaar kwam hij ook voor het eerst in de klassieke top 400 op plaats 375. Benieuwd waar die dit jaar eindigt. In september gaan we weer stemmen. Dit is ook het moment om je te oriënteren alvast. Hè? De longlist voor jezelf aan te leggen. Dat zou ook zomaar de symfoniek Fantastiek kunnen zijn van Berlioz. Denk maar even over na. Hier is hij.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
3: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
2: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
3: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
2: Gepest worden op school.
3: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
2: En de beschermende werking van muziek.
3: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren vandaag tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte vanwege dat ongeluk en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is te zien tot in Urk. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, ook het Gooi uit het Gooi en Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. En het weer: zonnig en heet, maxima 35 tot 37 graden. Aan het eind van de middag zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen eerst een enkele bui, daarna meer zon en het wordt 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, Jongens van de Japanse Kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
4: Proost!

Ik las over een hobby-vioolbouwer die zijn instrumenten maakt van oude eikenhouten eettafels. Hij gelooft dat je de maaltijden en gesprekken hoort doorwerken in de eikenhouten klank. Ga je toch afvragen hoe deze campanelle had geklonken op een verstoorde familiekersttafel? Dit was Chloe Hansliep op een niet-eikenhouten viool samen met de London Symphony Orchestra.

klarinetist Sebastian Mans en het SWR Radio Symfonieorkester Stuttgart in het tweede deel, de romance uit het klarinetconcert nummer 2 van Carl Maria von Weber. Er gaat een mars viral op de socials. Een marsreep, om precies te zijn, uit 1991. Die blijkt namelijk veel groter en vooral zwaarder dan de reep die je nu in de winkel koopt. Iedereen in de comments buitelt over elkaar heen. Afzetterij, commerciële armoede, krimpflatie, vul maar in. Maar ik zat te denken, een lichte mars is natuurlijk helemaal niet zo gek. Het geldt voor de snack, geldt eigenlijk ook voor de tred, denk verende wandelaar, maar ook voor de muziek. Neem deze lichte mars van Kurt Weill. Precies lekker.

0: Toewak met een deel uit de Holbergsuite van Grieg. En daarvoor hoorde je Wals, een van de novelette voor strijkkwartet van Glazunov, door het Borodin Kwartet.
1: Vers van de pers, vers van de pers.
0: Is het normaal dat je tijdens de vakantie anders droomt?

kan natuurlijk ook door een slaapzak komen die gedraaid is. Of een lek matje dat je dan anders droomt. Maar deze nieuwe opname, vandaag uitgekomen, doet me wel een beetje denken aan die warme tentdromen tijdens de vakantie. Dream 4 heet het. Het is gespeeld en gecomponeerd door Alexander Debic. En maakt deel uit van een heel album. En dat heet 12 Dreams for Piano.

0: tiene una bala en el aliento para gritar mi muerte al son de un solo tiro.
1: Geweldige mezzosopraan Daniela Mack liet zich inspireren door de muziek die ze hoorde achter in de auto bij haar vader. En daar is een heel album omheen gemaakt. En dat heet Sir. Dat is vandaag verschenen. En een van de stukken die erop staat is Poema Falsaedo van Astor Piazzolla. Aanrader.

Dit is wel heel veel klaversymbool, zegt Hanneke in de NPO Luister-app. Ja, heb je gelijk in, Hanneke. Bach had nog geen piano. Hij moest iets. Het was het eerste deel uit het 5e Brandenburg-concert door Café Zimmerman. Maar Luc, die heeft ervan genoten. Fijn, Luc. Het is heel dubbel. Ik ben, as we speak, onderweg naar het archief van Vrijspel. En ja, ik zie hem. Daar ligt hij. De waanzinnige bewerking van Santiago Simonavia op dit stuk.

Het is een Argentijnse vrijspel geworden. Purcell op bandoneon. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen. Dit is tot die tijd muziek van Grieg. Bruiloftscène. Ik zou bijna zeggen, kun je trouwen? Trouw dan mee.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het AfroTros talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
2: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
1: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
7: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
8: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen 2 inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politieburgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. Ook brandweermensen uit het Gooi en Utrecht hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer met lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer. En het weer, het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Er komt wat koele wind uit het noordwesten. Morgen in het noorden en westen een enkele bui, later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

0: En hier moet je even een spagaat denken. Dit is de finale van Scène de Ballet van Robert Docker. Denk er maar bij of doe er maar bij. Kijk maar even.
1: Vrij spel.
0: Het is nog even zomerstop van Vrij Spel. Ik kan wel alvast vertellen, ik ben bezig met de line-up van Vrij Spel, het nieuwe seizoen. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, dat de stemmen die je altijd hoort in die tunes in Jets Vrijdag Show, die mooie meerstemmige stemmen, Frommerman, die komen ook zingen. En dan, ik weet niet, ik heb nu zo'n plan, ik heb het nog helemaal niet gevraagd. Of zij dan misschien die jingles live gaan zingen in de studio. Als ze er toch zijn. Leuk. Als je denkt, ik heb ook nog een verzoekje. Iets meer stemmig. Ja, ik weet niet. Kan ik hem niet maken. Wat zit ik hier te zeggen? Nou, niemand hoort het. Tot de tijd dat zij komen. En ook mensen als het Ragazze Quartet en Daniel Rowland. Allemaal dat soort grote namen, gaan we duiken in dat prachtige archief van Vrij Spel. En zo had ik op een gegeven moment Santiago Sima de Villa te gast. Geweldige bandoneonist. En hij maakte een Vrij Spel op When I'm Late van Henry Purcell. Hij zei, het is een tijdloze melodie die ook eigenlijk heel erg tot de verbeelding spreekt als je denkt aan Argentijnse muziek. Dit is zijn versie.

je hebt geen beeld nodig hierbij natuurlijk. Maar het is er wel. Want deze vrijspel van When I Am Late van Henry Purcell door Santiago Chima de Villa is opgenomen. Is een prachtige video van. En die staat met al die andere video's van vrijspel op de site. Dat is gewoon een gratis, prachtig visueel en audiovisueel archief. nporklassiek.nl/vrijspel. Als je denkt, ja, ik ga niet heel veel bewegen vandaag. Ik hou het een beetje cool. Ga daarheen. Verwen jezelf. Maar wacht nog heel even, want ik heb ook nog heel veel moois hier vanmiddag op NPO Klassiek. Het kan naast elkaar.

0: Colors of the Wind uit Pocahontas. Muziek van Alan Menken, gezongen door The Kinks Singers. Hij eindigde op 226 in de filmmuziek Top 400. En daarvoor hoorde je een kraker van Mozart. Eerste deel uit zijn symfonie nummer 40 door The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Zometeen laat ik je de allernieuwste en wat mij betreft mooiste filmmuziek horen na Chopin.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

0: NPO Klassiek. De filmmuziek top 3.
1: Misschien is vandaag wel een hele goede dag om naar de bioscoop te gaan. Ik denk dat het daar best wel cool is. Maar is de bioscoop ver? Of denk je, ja, dat verplaatsen erheen, dat krijg ik echt niet voor elkaar. Dan zou ik zeggen, blijf lekker zitten. Want ik heb de ultieme airco voor je. De allermooiste filmmuziek van de afgelopen week. Die gegarandeerd kippenvel geeft. Met om te beginnen muziek van Michael Giacchino. Die schreef hij bij The End of Oak Street. Het wordt omschreven als een film met familiedrama, science fiction, mysteries en prehistorisch spektakel. Ik moet zeggen, Giacchino heeft een beetje abstracte muziek erbij gecomponeerd. Maar aan het einde dan kan hij los. En dat doet hij dan ook.

De laatste tracks, die zijn dus een beetje het hoogtepunt van die film. Ook zeer de moeite waard vond ik de muziek van Dan Deacon bij de documentaire Time and Water. Documentaire over gletsjers. En je hoort het ijs glinsteren.

bijzonder, hè? Maar mijn favoriet is eigenlijk geen filmmuziek, maar game muziek bij World of Warcraft, Azeroth Housing Soundtrack. Let op.

housing soundtrack. Het is voor mij een nieuw fenomeen. Ik ben er even helemaal ingedoken. Maar dat is muziek speciaal voor spelers in hun eigen omgeving, hun game-omgeving. Dus als je dan in een bepaalde kamer bent, ik hoop dat ik het goed uitleg, dan word je beloond met muziek. En ik heb me helemaal verloren in fora waarin iedereen het heeft over wat hun favoriete huismuziek is. En ja, al die digitale persoonlijkheden discussiëren dan over ik wil eigenlijk naar die ruimte of naar die ruimte. En dan zit ik er eigenlijk te lang en dan verlies ik punten en tijd. Dus eigenlijk word je steeds getrakteerd of eigenlijk verleid als een soort appel met muziek. Wat een goed concept is dat, hier nog zo'n kamer. Is het ook geen goed marketing systeem om klassieke muziek aan de man te brengen? Nou, eigenlijk, het gebeurt gewoon niet. En lang niet al die kamermuziek, housing muziek, moet ik zeggen, grappig, is uitgebracht. Dus je moet die hele game gaan spelen om getrakteerd te worden op al die muziek. Ja. Nou goed, wat er wel uitgebracht is, dat daarvan is dit dus een bloemlezing. Maar mijn favoriete kamer, dat is deze.

en gamers die begrijpen nu precies wat ik zeg. Dit was ze uit World of Warcraft, Homeward, Razorwind Shores, Creighton Highlands en Founders Point. Muziek gecomponeerd door Adam Burgess, waarop je dus wordt getrakteerd als je maar ver genoeg in die game zit. Ja, of gewoon luistert naar Jets Vrijdagshow. Ik heb hem toegevoegd aan de speellijst met alle nieuwe film- en game muziek die ik draai. En een link naar die lijst vind je op de site npoklassiek.nl/jet.

Wie heeft hem niet verkracht? De derde impromptu van Schubert. Ik wel in ieder geval. Gelukkig heeft Imogen Cooper een prachtig opgenomen. En dit is nu Tres Bailecitos.

Musica Temperana met Tres Balletitos van Alfredo Dominguez. Floris Corti, die is in Amsterdam bij het Grachtenfestival. Daar gaat hij zo verslag van doen in het podium. En tot die tijd is dit muziek van Johann Strauss, De Jongere, Vloekschriften, een wals. Ik zou zeggen, kun je walsen? Wals lekker mee. Fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat het vuur gedoofd is. De UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naasten in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook om boekingsinformatie. De UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer dan. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags wat vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Floris Korting.

Goedemiddag, welkom bij NTR Podium. We zijn deze week live vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. En normaal presenteer ik Podium Klassiek op televisie, maar vandaag mag ik dit podium op de radio presenteren. En het is vandaag ook letterlijk een podium, want we zijn neergestreken in het College Hotel hier in Amsterdam. De hele week komt hier een flinke stoet leuke en goede muzici hier live voor ons spelen. Vandaag Noëlle Drost en V. Suzanne de Ruiter. Ze zingen straks het Stabat Mater van Pergolesi en muziek van Arvo Pärt. Maar we gaan beginnen met een Schotse trompetist die zich in Nederland gevestigd heeft en die hier een zeer internationaal gezelschap om zich heen heeft verzameld. Waaronder een geweldige Italiaanse zangeres. En we gaan gelijk naar ze luisteren. Mag ik een warm welkom voor Marta Arpini en Alistair Payne.

achter de synthesizers. Alle knoppen worden goed afgesteld. En ze knikken instemmend.

0: trompetist en hier ook op toetsen Alistair Payne samen met Marta Arpini. Morgenavond om 9 uur dan spelen ze in het Norsken House. Dat is op Oostenburg, een van de oostelijke eilanden in Amsterdam. Dankjewel Alistair en Marta. Thank you very much. Leonard Besseling staat naast me en hij is in de basis cellist. En in die hoedanigheid kun je hem overal tegenkomen. In concertzalen met zijn eigen pianotrio 258... of in theaters, cafés, op festivals, ook vaak op televisie, met zijn eigen gezelschap Club Klassiek. Maar daarnaast blijkt er ook zowaar nog programmeur te zijn hier bij het Grachtenfestival. Welkom, Leonard.
1: Dankjewel.
0: Vraag me bij jou wel eens af hoe je alles in één mensenleven propt.
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Vooral tijdens dit festival, ja. Als ik door de bloedhitte met 35 graden van oost naar west naar zuidoost fiets en met een bezweet gezicht ook nog aankomt bij de radio. En dan denk ik, het is wel veel.
0: Ja, nou gelukkig is hier een beetje airco.
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Daar klampen we ons aan vast op deze warme dag. Wat hoop jij als programmeur bij het Grachtenfestival te bereiken?
1: Nou, vooral wat ik ook de afgelopen dagen hoor en waar ik heel erg blij van word, is dat muziek echt iets een speciale magische kracht heeft om te kunnen ontroeren. En wij zijn natuurlijk een festival voor jong talent, dus we zetten ons in voor de ontwikkeling van jong talent. Dat is heel mooi goed op zich. Maar wat ik zo mooi vind is dat die jonge muzici niet primair proberen om zo goed mogelijk te spelen. Dat is natuurlijk al een uitdaging aan zich, dat weet ik als cellist. Maar dat ze echt proberen om dat publiek te ontroeren met de muziek en dat dat heel vaak lukt. Dus dat ik ook als programmeur dan af en toe bijna met tranen in mijn ogen naar die jonge muzici aan het luisteren ben.
0: Je weet zelf ook hoe het is om op het festival te spelen. Want je hebt als cellist in jouw jongere jaren volgens mij ook veel gespeeld op het festival.
1: Ja, heel veel. Ja.
0: Wat kun je daar nog van herinneren?
1: Ja, vooral hele mooie herinneringen. Want Club Klassiek is eigenlijk groot gegroeid. Zowel dankzij het Podium Klassiek als ook op het Grachtenfestival. En we hebben hele mooie grote concerten gespeeld. Maar de herinneringen die dan bijblijven zijn eigenlijk de grappige anekdotes meer. Ik herinner me dat ik met Meerte, violisten, met wie ik samen artistiek leider bij Club Klassiek ben, dat wij op een rondvaartboot concertjes speelden. Dus wij voeren langs de grachten en we speelden op viool en cello. Dat paste maar net met die cello. Ik kon een klein beetje strijken en daar moesten we het mee doen. En dat was in de tijd, dat mag nu niet meer vanwege de klimaatverandering, dat na afloop kregen we altijd een roos als we hadden gespeeld, om ons te bedanken. En in dit geval speelden Meerte en ik 3 concertjes en dan gingen de mensen weer van die boot af, gingen er weer nieuwe mensen op. En toen kwam er op een gegeven moment iemand uit het publiek naar ons toe en het viel hem op dat die roos de hele tijd teruggevraagd werd van ons en in een emmer met water ging en dat we dan voor het tweede en het derde concert weer diezelfde roos kregen. En hij vroeg zich af of we hem wel mee naar huis mochten nemen. En ik heb hem gerustgesteld en gezegd dat we aan het einde van de dag na heel veel hard zwoegen in een warme rondvaartboot die roos wel mee mochten nemen.
0: Gelukkig maar. Wat krijgen de muzici heden ten dagen na afloop van de concerten?
1: Een heel groot applaus van de uitverkochte zalen. Dat is het primair.
0: Dat is ook wat waard. We gaan het laatste weekend in. We gaan zo een heel mooi voorproefje horen van iets wat morgen gaat gebeuren. Waar kijk je nog naar uit dit laatste weekend?
1: Nou, morgenavond is een van mijn paradepaardjes toch wel, er is altijd wel een favoriet als programmeur. En morgenavond wordt het Stabat Mater van Pergolesi gespeeld in de Dominicuskerk. Prachtige locatie sowieso, hele mooie, grote, spirituele locatie ook bijna. En dat is een van mijn lievelingsstukken. Eigenlijk dat stuk dat gaat over de lijdensweg van Maria, over de kruisiging van Jezus. Dus de tranen van de moeder hoor je terug in die muziek. En door dat goddelijke thema en door de connectie met dood, sterfelijkheid, gaat daar een soort van diepe betekenis uit van die muziek, waardoor het een bepaalde verbinding brengt die heel bijzonder is. Ik mis soms in mijn dagelijks leven dat wat men vroeger vond in de kerk, dat je bij elkaar komt en dat je iets gemeenschappelijks diep in ons wezen, dat je dat met elkaar deelt. Dat mis ik soms en die functie die kan muziek eigenlijk heel goed vervullen. En zeker deze muziek van Pergolesi. En dat wordt dan gecombineerd in een drieluik met muziek van Arvo Pärt. Dus hedendaags en barok naast elkaar komt. En dat je iets gemeenschappelijks diep in ons wezen, dat je dat met elkaar deelt. Dat mis ik soms. En die functie die kan muziek eigenlijk heel goed vervullen. En zeker deze muziek van Pergolesi. En dat wordt dan gecombineerd in een drieluik met muziek van Arvo Pärt. Dus hedendaags en barok naast elkaar.

0: en een pianist meegenomen. Wil je ze introduceren?
1: Ja, zeker. En we hebben mezzo-sopraan V. Suzanne de Ruiter, sopraan Noëlle Drost. En nu achter de piano Jorian van Nee. Super fijn dat hij er is. Hij is een steun en toeverlaat tijdens het hele festival. Maar morgen wordt het Stabat Mater gespeeld met het Martin Quartet, strijkkwartet en met orgel.
0: We gaan luisteren naar het begin van dat prachtige Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa.

Giovanni Battista Pergolesi, zijn Stabat Mater, het opening daaruit, gezongen door Noëlle Drost en V. Suzanne de Ruiter, samen met Jorian van Nee. Jemig, dat is toch ontzettend mooi. Dank jullie wel, Noëlle en V. Mm-hmm. Jullie kronkelen met jullie stemmen om elkaar heen. Mm-hmm.

0: Noëlle, hoe is dat om zo dicht op elkaar te zingen?
1: Het is op een bepaalde manier natuurlijk heel intiem. En ook tegelijkertijd, voor mij is het heel erg die pijn of zo. Je voelt echt dat het zo clasht, dat het soms een beetje zo wringt. En dat is natuurlijk ook die pijn van Maria dan in dat verhaal. Dus ik vind dat zelf altijd heel erg mooi. En ook, het is ook heel leuk om zo te zingen en die...
0: Zo'n botsende noot speelt, is dat moeilijk om zo'n dissonant te zingen? Dat je dan juist wil dat die oplost, dat je weg wil van die pijn?
2: Nou, moeilijk niet, maar je moet wel actief naar elkaar luisteren en naar elkaar toe bewegen en om elkaar heen bewegen. Als je niet luistert, dan gaat het snel wankelen.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. En zijn jullie Vee ook gecast omdat jullie stemmen goed bij elkaar passen hiervoor?
2: Ik denk het wel, ja. Ja.
0: En waar zit hem dat in?
2: Ik ben mezzo, dus deze rol is een beetje uit mijn comfortzone als alt. Maar morgen en vandaag ben ik alt. Dus mijn stem is wat warmer. En Noëlle heeft ook een zeer warme sopraanstem. Dus dat past juist zeer goed.
0: En over die warmte gesproken. Mm-hmm. De fysieke warmte deze
2: dagen. Ja.
0: Als je viool speelt, dan ontstemt dat misschien sneller. Hoe is dat met je eigen stem?
1: Ja, je voelt het aan je lichaam natuurlijk. Net zoals dat iedereen die hier zit waarschijnlijk het ook warm heeft, hebben wij het ook warm. Met zingen kan het soms dat het bijvoorbeeld een beetje op je adem slaat of zo. Dat je iets minder lucht hebt als het echt heel heet is. Mm-hmm. Maar op zich, het is niet zo dat je stem echt ontstemt of zo.
0: Nog tips? Oh ja, jij kijkt erbij. Ja. Vee, alsof het bij jou wel...
2: ik had wel, niet vandaag, maar gisteren toen repeteerde ik in Amersfoort voor een nieuwe opera. Daar hebben we toen urenlang in de airco gerepeteerd. En toen kwam ik buiten en toen was het opeens 33 graden. En toen voelde ik wel dat ik even zo ging praten.
1: Even schakelen, ja.
2: Dat kan echt gebeuren.
0: Nou, volgens mij zijn jullie vandaag zeer goed geacclimatiseerd en gewend. En hebben we hier een lekkere zangtemperatuur voor jullie. We gaan nog een deel horen uit dat Stabat Mater. Want het bestaat uit 12 aria's en duetten. Wat krijgen we nu te horen, Noëlle?
1: We krijgen nu het Fac ut adiat cor meum te horen.
0: En kun je heel kort zeggen waar dat over gaat?
1: Ja, het gaat eigenlijk over een soort van brandend verlangen om bij Jezus te zijn in dit geval. En dit is ook een heel vurig deel eigenlijk. Juist heel anders dan wat we net hebben gehoord.
0: We zijn heel erg benieuwd. We gaan heel graag naar jullie luisteren. Dat vurige deel gezongen door Noëlle Drost, Vee Suzanne de Ruiter, samen met Jorian van Nee.

0: komt Ardeat Cormeum uit het Stabat Mater van Pergolesi. Noëlle Dros, sopraan. V. Suzanne de Ruiter, mezzo-sopraan. Jorian van Nee, piano. Leonard, bij het programmeren van het Grachtenfestival heb je in dit geval wel je eigen vriendin ook geprogrammeerd, want je bent samen met Veeën.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar ze is echt op haar kwaliteiten uitgekozen.
0: Nou, als ik dit zo hoor, kan ik me dat heel goed voorstellen. Bij dat mooie concert morgen is niet zomaar gekozen als willekeurige datum zaterdagavond.
1: Klopt, nee. Het bijzondere is eigenlijk, dat is echt een unicum voor het Grachtenfestival. Het Stabat Mater wordt altijd in een bepaalde periode van het jaar rondom het lijden van Christus bij Pasen gespeeld. En nooit gezongen midden in de zomer als het 35 graden is. Maar morgen op 15 augustus is het Maria Hemelvaart. Dat is de dag, Ferragosto heet het in Italiaans, wordt daar uitgebreid gevierd eigenlijk.
0: Je komt van Italië, hoe gaat het er daar dan aan toe? Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Ik ben nu hier, maar ik weet dat het gaat over Maria die het aardse leven verlaat. En dat is een mooi bruggetje naar het stuk dat wij nu gaan horen.
0: Ja, want we gaan iets horen van Arvo Pärt. Hij is componist. Je zei al eerder, ook een zeer religieus man. Waarom wilde je die muziek erbij programmeren?
1: Nou, dit concert wordt besloten met My Heart in the Highlands. Dus we hebben het over Maria die met lijf en ziel het aardse leven verlaat. En dan gaan we dus naar de Highlands. We stijgen letterlijk op. Ja. Na dat Stabat Mater, op Maria Hemelvaart. Er zijn nog kaarten, morgen in de Dominicuskerk.
0: Jij weet wel heel mooi het aardse zo met het hemelse te combineren.
1: En het commerciële, ja, precies.
0: Ja, mooi, dus gaan naar Highlands. Overigens is volgens mij het origineel gaat het over de Schotse hooglanden.
1: Klopt helemaal, maar met een beetje associatief vermogen. Ja.
0: Snap ik. Nou, het past in ieder geval als sfeer volgens mij ook heel erg mooi bij. My Heart in the Highlands, muziek van Arvo Pärt, V. Suzanne de Ruiter, Noëlle Drost, Jorian van Nee.

0: Wauw. Prachtige muziek van Arvo Pärt. My Heart is in the Highlands. Gezongen door Noëlle Drost, V. Susanne de Ruiter. Met op de piano Jorian van Nee. Leonard, dat belooft een prachtig concert te worden. Morgenavond in de Dominicuskerk in Amsterdam. En ik dacht, de volgende stap is dat je misschien de Matthäus Passion gaat programmeren hoogzomer.
1: Ja, nou, dat gaan we eventjes bespreken op het kantoor. Dat lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, ja. Dat kan ook prima buiten die passietijd.
1: Ja, precies.
0: Het hele jaar door.
1: Ja, het is gewoon, die muziek is zo mooi dat je het gewoon niet alleen maar op één moment in het jaar wil kunnen beluisteren live.
0: Groot gelijk heb je. Morgenavond dus kun je naar de Dominicuskerk. Dat is in de Spuistraat in Amsterdam. En daar speelt om 8:00 dus het Stabat Mater van Pergolesi en muziek van Arvo Pärt. Dan ook samen met het Martin Quartet en organist Jeroen Koopman, dank voor alle mooie live muziek hier vandaag. Dank jullie wel. Morgen zijn we voor de laatste keer met podium hier op het Grachtenfestival. Dat is vanaf 5:00 hier weer in het College Hotel aan het Roelof Hartplein. Kom vooral gezellig luisteren. En wij gaan zo hier op NPO Klassiek na het nieuws het over een hele andere boeg gooien. Want we gaan terug in de tijd naar King Oliver en zijn band. Graag tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week het eerste concert van de energieke dirigent Gustavo Dudamel met het Koninklijk Concertgebouworkest. Nu een maestro, in 2009 nog een rising star, maar het concertgebouw stond op zijn kop. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer op de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende beroep op boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanochtend bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert de Provinciale Staten daar nog steeds over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners zijn bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om die sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brandweer is geblust. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Gilsrijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Het weer dan nu. Langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog wel lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een buitje. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 8:45, NTR NPO 2.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: NPO Klassiek. NTR. Podium met Floris Corti.

Someday Sweetheart van King Oliver en zijn band. Muziek uit 1926. Welkom terug bij Podium. Deze zomer gaan we elke dag na 6 uur een eeuw terug in de tijd. Naar de Roaring Twenties. De begindagen van de radio en ook de tijd van de opkomst van de jazz, van de blues. En ook de grote invloed die dat had op de gecomponeerde muziek. Vandaag een componist die er vroeg bij was, de Franse Darius Milhaud. Hij componeerde begin jaren 20 van de vorige eeuw zijn ballet La Création du Monde. Dat horen we straks, maar eerst een van zijn grote inspiratiebronnen. En dat was King Oliver. Want zo stond trompetist en bandleider Joe Oliver bekend. En hij was ook king. Hij was een grote naam in die tijd. Een mooi wapenfeit is bijvoorbeeld dat Louis Armstrong, de later zo beroemd geworden trompetist, in zijn band meespeelde. Het was zijn protégé voordat hij zelf een grote naam werd. Armstrong speelde weliswaar tweede trompet op de achtergrond. Want vooraan stond King Oliver. Laten we nog een stuk luisteren van deze trompetist en bandleider. Dit heet Just Gone.

Goed gelijmde muziek van King Oliver en zijn band 1926. En dit stuk heette Just Gone. Laten we eens luisteren hoe deze muziek van King Oliver doorklinkt in de klassieke muziek uit de jaren 20. Om precies te zijn uit 1923. Toen schreef de Franse componist Darius Milhaud een ballet getiteld La Création du Monde, de schepping van de wereld. Milhaud die baseerde zich op Afrikaanse scheppingsverhalen en hij verwerkte daar hoorbaar ook een hoop jazz uit de jaren 10 en 20 in. We gaan luisteren naar de Ebony Band, ooit opgericht door hoboïst Werner Herbers, speciaal om muziek uit die tijd te spelen. En ze spelen dus La Création du Monde, die balletmuziek van Milhaud.

La création du monde, muziek van de Franse componist Darius Milhaud uit de Roaring Twenties, 1923, gespeeld door de Ebony Band. Deze week in de gouden opname hier in podium, die van de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik. En we horen vandaag zijn Tsjechische hart, want Kubelik was een warm pleitbezorger van de muziek uit zijn vaderland. Hij dirigeerde dan ook vaak werk van Tsjechische componisten. En zo ook toen Kubelik kort na de Tweede Wereldoorlog uitgenodigd werd in Amsterdam om zijn debuut te maken bij het Concertgebouworkest. En bij die gelegenheid dirigeerde hij ook muziek van landgenoten Smetana en Janáček. Maar bovenal heeft hij veel gedirigeerd van de meest succesvolle onder de Tsjechische componisten, Antonín Dvořák. Met de Berliner Philharmoniker maakte hij opnames van alle 9 symfonieën van Dvořák. En dat willen we hier graag laten horen. Of nou ja, niet alle 9, maar wel 2 delen uit de 7e symfonie van Dvořák. Het scherzo en de finale. Dat is heerlijk romantische, heel levendige muziek. Ja, en je hoort gewoon hoe die Tsjech Kubelik dat orkest weet te inspireren. Het danst en het zingt. En dat is precies wat de muziek van Dvořák nodig heeft.

De klinkende finale, de twee slotdelen uit de zevende symfonie van Antonín Dvořák door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik uit de gouden opname van Podium deze week. Dan muzieknieuws uit Groot-Brittannië. Een opvallende stem in de operawereld, sopraan Jill Gomez, is afgelopen week op 83-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de eigentijdse opera in Engeland, waar ze verschillende wereldpremières zong, zoals in de opera Powder Her Face van componist Thomas Adès. Maar als kind kreeg Gomez haar eerste zanglessen op het Caribische eiland Trinidad, waar ze opgroeide. Ze voelde aanvankelijk weinig voor opera, zo vertelde ze later in een interview. De enige opera's die ik ooit had gehoord was wat er via de radio overkwam vanuit Engeland. Maar het leek wel alsof iedereen daar ziek was. De sopranen klonken alsof ze aan het bevallen waren. Een vreselijk geforceerd geluid. Toch kwam Gomez eind jaren 60 in het operakoor terecht van het Engelse Clybourne Festival. En een paar jaar later maakte ze daar ook haar solo-debuut. Ze bouwde daarna snel een carrière op, al hield ze naar eigen zeggen niet van dat internationale opera-circus. Ze had niet de ambitie om alle grote podia af te vinken, maar ze zong liever in kleine operahuizen waar vaak wat meer repetitietijd beschikbaar was. Ook hier in Nederland was ze regelmatig te horen. In de jaren 70 en 80 trad Gomez diverse keren op met onze omroeporkesten. Daar gaan we iets van horen uit 1975. Infelice, een concertaria van Felix Mendelssohn door het omroeporkest onder leiding van Kenneth Montgomery met sopraan Jill Gomez.

0: Infelice van Mendelssohn, een opname van de deze week overleden sopraan Jill Gomez. Ze is 83 jaar oud geworden. Daarmee sluiten we het podium voor vandaag af, maar hier op NPO Klassiek gaan we door met vanavond in het zomeravondconcert. Vanaf 8 uur, pianist Thomas Beyer speelt Erik Satie. En zo eerst, na het nieuws van 7 uur, Opium met
1: NPO Journal. Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: 6 gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
3: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
2: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
3: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
2: Gepest worden op school.
3: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
2: En de beschermende werking van muziek.
3: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
4: Ster.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 21:30, NTR NPO 2.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging die maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en het werd ook naar handhavers en woningen gegooid. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Ja, ondanks een dringend beroep van het kabinet zijn protesterende boeren vanmiddag toch ook weer met trekkers de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Gai verwijderd, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Gai onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui, 's middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Morgenavond, 8:45, NTR NPO 2.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Shula Das.
9: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Vanavond onder meer de heerlijke muziek van Manuel de Falla en Antonín Dvořák. Rond 19:30 bellen we naar Groningen voor een gesprek met onze zogenoemde culturele ambassadeur voor een Groningse culturele tip. En het is nog net even zomervakantie. En in de zomer herhalen we gesprekken die de moeite waard zijn om nog eens even terug te luisteren. Zo had ik in juni een gesprek met Daan Heerma van Vos. Hij schreef een begeleidend essay bij het opnieuw verschenen essay Waarom ik Amerika afwijs van Menno ter Braak. En dat was een essay uit 1927, zo bijna 100 jaar oud dus, over de gevaren van Amerika. En het is in 2026 akelig actueel. Amerika als een slechter ik van Europa. Zometeen hoor je dat gesprek met Daan Heerma van Vos dus. Maar eerst de muziek die een belangrijke rol speelt in het essay van ter Braak. De Serenade van Toselli.

0: Je hoort het kamermuziekensemble I Salonisti met de Serenata van Enrico Toselli. En deze Serenade van Toselli is een stuk dat weinigen nog zullen kennen. Net zoals het essay waarin het een sleutelrol speelt. Namelijk het essay Waarom ik Amerika afwijs. Een Amerika tussen aanhalingstekentjes. Van Menno ter Braak. En dat essay werd geschreven in 1927, bijna 100 jaar geleden dus. Maar als je het nu leest, is het zeer actueel. Bij mij in de studio is Daan Heerma van Vos, die het essay met een eigen essay als reflectie op dat werk opnieuw aan ons voorstelt. Welkom, Daan.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het essay bij jou terechtgekomen?
1: Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Soms vergeet ik dat zelf, maar dat heb ik gedaan. En toen heb ik het ooit gelezen. Vooral volgens mij toen ik Amerikanistiek erbij deed. En ik weet nog dat ik het las en het eigenlijk helemaal langs me heen gaan. Een waarschuwing voor Amerika klonk mij absurd in de oren.
0: Welk jaar was dit?
1: 2009, denk ik.
0: Mm-hmm. Net Obama gekozen.
1: Ja, maar verder nog. Ik heb eigenlijk een hele Amerikaanse opvoeding gehad. De films, de televisie, de muziek. De literatuur, eigenlijk alles was Amerikaans. En ook heel erg in dat historische verhaal van we hebben heel veel aan Amerika te danken. Amerika was heilig en we hadden thuis een helderder idee van wat een Amerikaanse cultuur was dan wat Nederlands eigenlijk was. Dus het stond totaal niet op mijn radar, zo gezegd. En ik vond het ook een beetje, ik dacht, wat is dit voor ouwelijke flauwekul? Dus ik heb het toen wel gelezen, maar het drong niet echt tot me door. Pas later, zeg ja, anderhalf jaar geleden, toen duidelijk was dat ja, Amerika niet eens van zijn voetstuk viel, maar dat het zo rap degenereerde dat ik eigenlijk ging twijfelen aan wat heb ik gemist.
0: Essay specifiek?
1: Nee, dat was gewoon, ik zat daarover na te denken. Ja. Ik volg het nieuws, zeker uit Amerika, volg ik goed. En ja. ik zag het een voor alle domino-stenen vallen. En toen herinnerde ik me dat essay. En heb ik het opgezocht op internet. Heb ik het eerst ontcijferd en toen gelezen. En ik schrok van hoe vooruitziend dat is geweest. Natuurlijk wist hij niet wat er zou komen. Hij wist niet, Ter Braak wist niet. Ik bedoel, de nazi's waren nog niet eens aan de macht. Dat Amerika ons zou redden, wist hij niet. Dus het is niet een directe. Hij benoemt niet direct dingen die nu gebeuren. Dat kon helemaal niet. Maar er is iets diepers wat hij oppikt.
0: Ja, wat is dat? Wat zag hij wel?
1: Hij zag, in mijn woorden, hij zag een niet-ontziendheid in Amerika. Die niet paste bij ons, Europeanen. Een obsessie met indruk maken, met dominantie, met efficiëntie, met geld. Een gejaagd, snel, bulderend leven. Dat zag hij aan de overkant van de oceaan. En hij zag dat eigenlijk antithetisch aan wat wij Europeanen willen en kunnen. En waar wij eigenlijk voor leven, wie wij zijn. Wij zijn een volk, hij zag echt Europeanen als een volk, dat een erfrecht heeft en dat draait om het geheimteken. Dat klinkt een beetje vreemd, maar wat hij daarmee bedoelt is cultuur eigenlijk. Wij zijn een volk dat ons graag verdiept. Wij dalen af in betekenis. Mm-hmm. En dat is op het eerste aangezicht is dat nutteloos. Hij noemt het nutteloze geheimteken. Aan de andere kant is dat precies wie wij zijn. Wij halen onze betekenis uit de verhalen die we vertellen. Mm-hmm. En dat zijn hele oude verhalen. We halen onze betekenis uit muziek, uit alles wat we samen hebben gebouwd. Dat is ook de betekenis van die jongen. Hij ziet een jongen in de tram en die leest de partituur van de serenade die we net hebben gehoord. En hij ziet iets gebeuren met die jongen. Hij ziet die jongen hij hoort die muziek niet, die jongen. Hij ziet alleen maar die tekens. En op zichzelf is dat heel vreemd. Hij ziet een soort codetaal, maar er gebeurt iets met die jongen. Door die tekens hoort hij die muziek. Door die tekens transformeert hij en wordt hij een ander, rijker, dieper iemand. En dat kan alleen als je daar de tijd voor neemt en de rust voor neemt. En je niet bezighoudt met, in zijn geval, het lawaai buiten de tram. Of de mensen in de tram. Of wie er het mooist uitziet in de tram. Het is een soort afdalen in betekenis. En hij zegt, dat is eigenlijk wat wij in Europa doen.
0: Ja,
1: en
0: als wij in Europa verdiepen ons om het verdiepen.
1: Ja.
0: En dat schetst hij, dat tekent hij af ten opzichte ook van wat hij in Amerika zag gebeuren.
1: Precies, ja. Hij zag het tegendeel en hij dacht, dat moeten wij, dat pad moeten wij niet volgen.
0: Ja.
1: En er waren
0: hij
1: veel,
0: zag daar een gevaar in.
1: Ja, en er waren leeftijdgenoten in Europa. Spengler, Oswald Spengler, Johan Huizinga. Veel Europese intellectuelen waarschuwden op een bepaalde manier tegen Amerika. Huizinga ging er ook heen en schreef ook op, ja, alles daar is gericht op je overdonderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze produceren alleen maar. Er gebeurt eigenlijk niks onder de oppervlakte. Dus er waren veel grote Europese stemmen die iets soortgelijks zeggen.
0: Hoe werd er op gereageerd op dat soort geluiden?
1: Door wie?
0: Door de samenleving. Want ik bedoel, er is dus voor gewaarschuwd. Er is niet echt naar geluisterd. Hoe vielen dit soort SF-lijnen?
1: Nou, ik denk dat was een heel Terbraak. Dat was een heel rijk debat onder intelligentsia. Maar dat duurde niet lang. Want in de jaren 30 was er een veel groter probleem. Het fascisme.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan kon je wel waarschuwen voor Amerika. Maar in onze tuin kwam Mussolini aan de macht en kwam Hitler aan de macht. Dus dat debat verplaatste zich. En toen was het einde van de oorlog. Amerika redde ons. Dus toen was die waarschuwing helemaal absurd.
0: Ja.
1: Maar wat Ter Braak dus doet, anders dan die leeftijdgenoten, anders dan die andere grote Europese stemmen, is hij zegt, hij heeft het, als hij het over Amerika heeft, niet alleen maar over het land, zoals die anderen, maar ook over eigenlijk het Amerika dat al deel van ons is.
0: Mm-hmm.
1: Dus een neiging in onszelf, ja, die we al hebben. Dat is de neiging die ik net ook omschreef. Het snelle, het gejaagde, het op de oppervlak gerichte. Dus hij ziet het eigenlijk veel scherper dan zijn generatiegenoten. Hij zegt niet, het is zomaar een land. Het is een manier van leven. En wij zijn vatbaar voor die manier van leven.
0: Ja.
1: En als we daar te veel in meegaan, zoals we volgens mij gedaan hebben, verliezen we iets heel wezenlijks.
0: Ja, hij heeft het over Amerika als Europa's slechter ik.
1: Ja.
0: Hij heeft ook Amerika, schrijft hij tussen aanhalingstekens. Kan je uitleggen waarom hij dat doet?
1: Ja, omdat hij het niet alleen maar over het land Amerika heeft, maar ook over die neiging.
0: Idee.
1: Ja, het idee Amerika, ja, en het Amerika in onszelf. Dus het is breder dan dat. Daarom doet hij dat, ja.
0: Amerika was natuurlijk ook een Europees idee. Hè? Het is in feite, Amerika is een afstammeling.
1: Kind, ja.
0: Ja, het is een afstammeling van Europa.
1: Ja.
0: Ik vroeg me af tijdens het lezen, is die kritiek op Amerika dan niet ook toch een vorm van zelfhaat?
1: Het is een, denk ik, de woede van een ouder die kijkt naar een kind dat zich niet volgens de regels gedraagt. Ja. En van Amerika is het, dat schrijf ik ook in de inleiding, kun je er ook een soort ouder-vadermoord in zien.
0: Hoe, ja. hoe zie je dat?
1: Nou, dat Amerika is eigenlijk ontstaan met op basis van Europese wetten. Eigenlijk ideeën die we hier hadden over de scheiding van kerk en staat bijvoorbeeld. Montesquieu, dat is daar toegepast. Dus dat was eigenlijk een soort een hof van Ede waar al onze ideeën konden worden uitgevoerd. Nou, de mensen die daar, de eerste Amerikanen, dus de eerste inwoners van, zeg maar, de Verenigde Staten, mm-hmm, ik bedoel niet de inheemse,
0: nee,
1: die hebben überhaupt geen rol in dit verhaal. Die kozen een hele andere levensinstelling. Die kozen ervoor om niet Europees te zijn. Om zich eerst af te wenden van Engeland, maar vervolgens helemaal te gaan geloven in de eigen mythe.
0: Ja, en ze werden daarbij niet gehinderd door de last van de geschiedenis.
1: Nee, en Amerika werd veel groter en veel sterker. Wij hadden Amerika nodig om ons te bevrijden van onze buurman.
0: Ja, ja. Ter Braak schrijft, Amerika is in ons gedrongen. Het is in ons gedrongen, het bezit ons. En hij heeft het ook over culturele annexatie. Waar zien we dat terug? Hoe zien we dat terug?
1: Ja, dat vond ik een wonderbaarlijke opmerking. Dat hij dat toen schreef.
0: Ja,
1: want dat is absoluut, absoluut het geval. De muziek die we luisteren is Europees. De boeken die we lezen grotendeels ook. Alles wat in Amerika gebeurt op het gebied van mode, van cultuur, waait hier naartoe over.
0: Ja, waarom is dat zo wonderlijk dan?
1: Nou, dat hij dat toen al zag.
0: Ja.
1: Want daar was toen nog niet echt sprake van. Maar ook onze hele cultuur over hoe we geluk beleven, hoe we geluk denken te verdienen. Mm-hmm. Onze hele, wat er gebeurt als we niet meedraaien, dan krijgen we medicijnen volgens DSM. Dat is ook Amerikaans. We leven als Amerikaanse vazalstaat op heel veel gebieden. En dat heeft ons ook veel gebracht. Maar ik denk wel dat waar hij ons voor waarschuwt, daar zitten we middenin. En dat beseffen we nu eigenlijk pas, nu we Amerika afschuwelijke dingen zien doen. Nu voelen we dat die verwantschap ons pijn doet. Mm-hmm. En moeten we er iets mee. En daarvoor is dat essay zo interessant. Dat het ons doet nadenken van hoe verhouden we ons precies tot Amerika? En wie zijn wij eigenlijk zelf?
0: Yeah.
1: En dus dat is een hele leuke parallel, vond ik, dat hij het heeft over die Toselli-partituur.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk heeft dit essay van Ter Braak diezelfde status nu. Mensen kennen het niet, mensen kennen Ter Braak misschien niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben hier een Nederlandse denker die een eeuw geleden ons waarschuwde voor wat er zich min of meer nu voltrekt. Dus dat is heel wonderlijk. Dus ik nodig mensen heel erg aan om af te dalen in die geheimtekens. Mm-hmm. En kijken wat onze voorouders hebben gezegd.
0: Ja. Ik moest zelf denken ook aan de Silicon Valley, het scrollen, de annexatie van ons denken, ons doen. Hij schrijft dus al in 1927 dat ieder individu dat zich niet opzettelijk isoleert in deze tijd, moet het besef hebben, ik sta niet vrij tegenover Amerika. Ik moet onophoudelijk partij zijn.
1: Ja, dat is wonderbaarlijk. Ja, dat zou je vandaag kunnen schrijven.
0: Ja.
1: Want inderdaad, als we wakker worden, pakken we onze Amerikaanse telefoon erbij. Kijken we door Amerikaanse bedrijven gerunde algoritmes. We zitten daarin. Als we niet opletten, leven we Amerikaanse levens hier. Zonder dat we het doorhebben.
0: Hmm. Je zei dat je bent opgegroeid met een grote liefde voor het land. Alles ademde Amerika. Hoe is het inmiddels met jouw liefde voor Amerika?
1: Ja, ik hou nog steeds van het oude Amerika. De muziek die ik luister dagelijks is vooral Amerikaans. Maar
0: daar zat toch ook al deze tendensen, zaten daar allemaal al in. Kan je daar op dezelfde manier naar luisteren?
1: Nou, de liedjes die ik luister over die gaan over de Amerikaanse geschiedenis, vind ik moeilijker. Nee, het is wel veranderd. Er zijn. Ik had me 10 of 20 jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik ooit een WK niet zou gaan kijken, omdat het in Amerika was. Dat waren twee waarheden die voor mij onbevattelijk waren.
0: Ja.
1: En nu begint het daar. En de ellende begint ook met die Somalische scheidsrechter die er niet in mag.
0: Mm-hmm.
1: Met het Iraanse elftal dat er niet mag logeren. Met supporters die niet mee mogen. Het is een autoritair regime geworden.
0: Mm-hmm.
1: En net zoals mensen niet naar de Olympische Spelen van 36 gingen kijken, zou ik zeggen, laat het gaan.
0: Dank je wel. Daan Heermer van Vos, voor je komst naar Opium. Het essay Waarom ik Amerika afwijs, met een essay dus door Daan Heermer van Vos, is verschenen bij de Arbeiderspers.

Dat was het Scherzo, het derde deel uit de negende symfonie van Franz Schubert. En de negende was tevens de laatste symfonie die Schubert afmaakte. En heeft als bijnaam de Grote. En dat heeft te maken met een paar dingen. Met de toonsoort, dus namelijk C groot. Het heeft te maken met de duur van het stuk. Want als alle herhalingen worden uitgevoerd, dan duurt het ongeveer een uur lang. En dat is voor die tijd, voor het begin 19e eeuw, een hele lange duur. Maar ook omdat hij zo majestueus klinkt. De Grote dus. En dit was een uitvoering door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Marc Minkowski.

0: Pianisten Frank Braley en Alexandre Tarot speelden een pianoarrangement van A Little Slow Fox with Mary. Oorspronkelijk komt dat lied uit de operette Die Herzogin von Chicago. En dat is een stuk uit 1928. Dat onder meer gaat over de invloed van Amerika op de Europese cultuur. Helemaal in de tijdgeest van Menno ter Braak dus. En dit is een stuk van componist Emmerich Kaalman.
1: Opium met Shula Das op NPO Klassiek.
0: Het is even over 19:30. Tijd dus voor de weekendtip van onze culturele ambassadeurs. En we gaan naar Groningen, want daar zit Anneke Jansen van Spot Groningen. Anneke, goede avond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Wat wil je ons tippen vanavond? Wat is er in Groningen te doen?
2: Ja, het is eigenlijk een tip die niet voor dit weekend is, maar vanaf volgende week. Want op 20 augustus barst het Noorderzonfestival weer los in Groningen. En dat is inmiddels alweer de 36e editie van dit festival. En wat Noorderzon zo leuk maakt, vind ik, en vindt iedereen in Groningen en in de verre omtrek, is dat Noorderzon eigenlijk de stad als het podium gebruikt. Dus je hebt een heel divers programma, een internationaal programma, echt de top van nu en morgen die staat er. Lokaal talent, er zijn gesprekken, er zijn interactieve programma's. Je kan in het Noorderplantsoen kun je een gratis programma ondergaan. En dat moet je ook echt ondergaan. Want er gebeurt van alles en heel veel dingen worden ook niet aangekondigd. Dus er kan in één keer een blockparty ontstaan of er komt een expositie in één keer op je af of een pop-up performance. Dus ja, er gebeurt heel veel. Ja, in die 11 dagen. En,
0: het is ook veel verschillende.

0: de soorten dingen door elkaar. Hè? Er zijn zowel kunst en theater als meer maatschappelijke programma's.
1: Ja, precies. Er zijn ook gesprekken. Je hebt ook een programma met de linkse mannen. En dat is echt een heel erg programma dat echt gaat over de actualiteit. Dus het combineert echt van alles door elkaar heen. En dat is ook zo leuk eraan. Het is echt heel eclectisch in die zin.
0: Ja, en dan zijn er twee voorstellingen die jij voor ons even eruit wil lichten. Welke zijn dat?
1: Ja, het is, moet ik zeggen, echt ontzettend moeilijk kiezen. Want de artistiek directeur Mark Jomen en zijn programmeringsteam maakt het echt heel lastig om te bedenken hoe je eruit moet lichten. Want het is allemaal heel erg interessant. Maar eentje die ik inderdaad heel interessant is de openingsvoorstelling. Die staat van 20 tot 22 augustus in de stad Schouwburg in Groningen. En dat is Deaf Republic van de groep Dead Center uit Ierland. En Dead Center staat bekend om het feit dat ze hele grote verhalen nemen en dat eigenlijk heel toegankelijk maken. Ze werken ook heel vaak met performance. Ik heb een voorstelling gezien in Dublin. Dublin Festival Illness as Metaphor, een bewerking van Susan Sontag's boek. Met deelnemers die dus allemaal een chronische ziekte hebben. Dus ze werken heel erg met... wat is theater, wat doet het, wat gebeurt er als je zo iemand op het podium zet. Nou, en Deaf Republic, het uitgangspunt is eigenlijk, het is een militaire bezetting van de fictieve stad Vazenka. En het begint met een schot en een jongen valt neer, omdat hij het bevel niet heeft gehoord dat hij moest gaan liggen, want hij is doof. En als een soort protest, een boycott, valt die hele stad de volgende dag stil. Dus niemand hoort meer iets. En je ziet mensen die opgetakeld worden aan touwen als een soort poppen. En daarnaast zijn er ook poppen die meespelen. Dus het is heel erg speelt ook met het idee van wie heeft nou eigenlijk touwtjes in handen. En wie is hier de pop en wie is hier de mens.
0: Heel boeiend klinkt dat.
1: Het is echt heel spookachtig. Ze zijn heel goed in beelden creëren. En het is ook 75% van die voorstelling is dus in gebarentaal. Dus je wordt ook letterlijk als je een horend publiek bent, word je ook in een andere positie geplaatst. Ze hebben ook een hele mooie uitspraak, vind ik, die wil ik nog even uitlichten. Doven geloven niet in stilte. Stilte is een uitvinding van horenden.
0: Deaf Republic wel... dus, van Dead Center uit Ierland. Klinkt heel boeiend. En verder, wat wil je ons nog meer tippen?
1: Ja, en dan een hele andere. Dat is een groep Quarantine. Die komen uit de UK, uit Groot-Brittannië. En die hebben de voorstelling 12 Last Songs. Die staat in de Niemeyer-fabriek. En dat is een voormalige tabaksfabriek. Op 29 augustus. En die voorstelling duurt 12 uur lang.
0: Oh.
1: Die kunnen in- en uitlopen. Je hoeft niet de hele tijd te blijven. Maar je kunt ze in- en uitlopen. En wat dit collectief dus heel erg doet, die maken heel erg voorstellingen over het dagelijks leven. Het is een beetje tussen theater, documentaire en beeldende kunst in. Het is humor, het is lichter. Heel erg van een nieuwsgierigheid gewerkt ook. En zij werken dus ook met deelnemers. Ze zijn lokale ondernemers en mensen die werken. En je kijkt dus eigenlijk naar een ontwikkeling van een beeld van een stad. Hoe een stad werkt, hoe het dagelijks leven eigenlijk in elkaar zit. Dus er zit ook een team in het park, mensen te interviewen. Dus dat krijg je dan ook mee. En onder meer een van de mensen die dus meedoet is een oudere vrouw van Molukse afkomst. Die jarenlang in die Niemeyer, in die tabaksfabriek heeft gewerkt. En ik ben ook in die fabriek geweest. Het wordt nu een AI-fabriek. Maar je ruikt de tabakslucht nog. Dus het is ook heel fysiek als je daar zit. Dus dat is ook daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat werken en hoe dat in elkaar steekt. Dus dat is ook wel weer een voorbeeld van hoe Noorderzon een beetje werkt. Dat is ook heel erg het lokale met het internationale letterlijk combineren. Want deze voorstelling van Quarantine staat maar in 12 steden in de hele wereld.
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel heel bijzonder dat ze er weer zijn. En die hebben ook echt als groep een relatie opgebouwd met Noorderzon. Die staan er ook alweer voor de vierde keer. Dus dat is ook daar is Noorderzon heel zorgvuldig in. Die bouwen echt, dat hebben ze ook met Dead Center gedaan. Die bouwen echt relaties daarmee op. En Dead Center staat nu bijvoorbeeld ook op het Holland Festival. Dus dat zijn echt hele grote groepen.
0: Dus
1: dat is wel echt heel boeiend.
0: Ja, heel erg boeiend klinkt het allebei. En er is dus nog veel meer te zien op Noorderzon. Ga daarvoor vooral naar noorderzon.nl. Dat is dus te zien Het is dus bezoeken vanaf 20 tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen en op vele andere locaties in downtown Groningen. Anneke Jansen, dank voor je tip.
1: Graag gedaan.

Dat was het barok-ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Zij speelde twee stukken van het album getiteld Stravaganza d'Amore, een album uit 2017. En met die overdaad aan liefde zijn we aan het einde gekomen van Opium voor deze week. We zijn er maandag weer om 7 uur met Annemieke Bosman. En zometeen na 8 uur het zomeravondconcert met Bijtske de Jong. Daarin onder meer een recital van pianist Thomas Beyer met stukken van Erik Satie. En tot 8 uur hoor je hier Remy van Kesteren met de eerste Danse Espanola uit La Vida Breve van Manuel da Falla. Ik wens je een fijn weekend toe.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast daar van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in ongeregeldheden. En deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laatst is een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
1: En dankzij het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
9: Goedenavond. Hij wordt vaak een alleskunner genoemd. Pianist Thomas Beyer. En dat is ook wel begrijpelijk. In alles wat hij doet blijkt hij uitzonderlijk goed. Piano spelen, maar ook componeren, arrangeren, improviseren, presenteren, tekenen, film maken en schrijven. Onlangs verscheen zijn tweede boek. En uit dat boek droeg hij ook voor toen Beyer 4 dagen geleden, afgelopen maandag, een concert gaf in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert met op het programma uitsluitend muziek van één man, Erik Satie. Waarom Satie? En wat van Satie? Daarover vertelt Thomas Beyer zelf, want hij praat het hele concert zelf aan elkaar en introduceert het concert dus verder ook zelf. Dit is het concert zoals het afgelopen maandag plaatsvond in Amsterdam. Het woord is aan Thomas Beyer.
10: Een hele goede avond, dames en heren. Wat fijn dat u er bent. In grote getalen, waardoor sommigen van u zelfs bijzonder dichtbij zijn komen zitten. Heel gezellig. Welkom, welkom. Vanavond staat geheel in het teken van een van de meest merkwaardige vreemde vogels onder de componisten, Erik Satie. En dat hij zo'n vreemde vogel was, is, merk ik, niet eens zo algemeen bekend als Satie zou verdienen, zou ik haast zeggen. Als de naam Satie valt, denkt men toch in eerste instantie aan de componist van zachtmoedige, zachtaardige, zacht kabbelende, zacht gekookte, volgens sommige salonmuziek om bij weg te dromen, al dan niet gelegen op een yogamat. Dat ligt net een beetje anders. De muziek, niet de grond. Want direct nadat Satie die beroemde geliefde Gnossiennes en Gymnopédieën schreef, jeugdwerken zijn dat, sloeg hij een heel andere weg in. En die weg was absurdistisch, surrealistisch, dadaïstisch, ondermijnend, volkomen bizar. En ook over die paden zullen we Satie vanavond volgen. Maar die mooie Gymnopédieën en Gnossiennes die komen natuurlijk ook voorbij. Dat volgen zou ik vanavond graag willen doen met als leidraad een hoofdstuk uit dit boek. Dit is mijn nieuwe boek, dat is 2 maanden geleden verschenen. En dat bestaat uit een 40-tal, ik noem het hoofdstukken omdat mijn uitgever me heeft afgeraden het woord essays te gebruiken. Want dan is er kennelijk geen kip meer die het wil lezen. Beschouwingen en reflecties, dat maakt het ook niet beter, dus ik zeg hoofdstukken. En één van die hoofdstukken is geheel gewijd aan deze man die mij bijzonder fascineert, Erik Satie. En ik heb dat hoofdstuk voor vanavond voor de gelegenheid een beetje gekortwiekt en gehusseld om het voordraagbaar te maken. Oniva. Wat was Erik Satie eigenlijk? Een componist, een dichter, een mysticus, een ironicus, een dadaïst, een wegbereider, een kluizenaar, een saboteur, een filosoof, een gek, een grapjas? Dit zijn geen retorische vragen. Satie is een figuur die zich stelselmatig aan elke definitie onttrekt. Eerst maar de zaken die wel min of meer vaststaan. Hij werd in 1866 geboren in de Normandische havenstad Honfleur als Erik Alfred Leslie Satie. Erik met een C. Vanaf 1906 schreef hij het om de een of andere reden met een K. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen al daar in Honfleur van een lokale organist. Op school blonk hij, volgens zijn biograaf Alan Gilmore, uit in geschiedenis en Latijn, maar nergens anders in. In 1879, op zijn 13e, schreef hij zich in voor de voorbereidende pianoklas van het Conservatoire National Supérieur. Hij werd toegelaten, maar een natuurtalent was hij niet. Zijn techniek werd omschreven als moeizaam, onhandig en zelfs volledig waardeloos. Motivatie om daar iets aan te doen had hij ook niet. Zijn leraren noemden hem de meest luie student in de geschiedenis van het conservatorium. Satie, ja, daar kunt u om lachen. Satie op zijn beurt noemde het conservatorium een beklemmende gevangenis en de muziekstudie werd voortijdig gestaakt. Vanaf zijn late tienerjaren ontwikkelde Satie een fascinatie voor religie en mystiek. Hij verdiepte zich in de Bibliothèque Nationale in middeleeuwse handschriften en traktaten en bracht vele uren door in de Notre-Dame, waar hij de glas-in-loodramen bestudeerde. Esoteriek Satie werd hij door zijn vrienden genoemd. Uit deze periode stamt zijn opus 1, Ogive, een reeks van 4 stukken voor piano solo. Een ogive is een gotische spitsboog en dat is precies wat deze 4 stukken, die overigens nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, oproepen. Stilstaande klankgewelven, opgetrokken uit eenvoudige akkoorden. Het is moeilijk een ander opus 1 te bedenken dat zo radicaal tegen alle heersende stijlconventies ingaat. In een muziekscène die werd gedomineerd door virtuositeit, romantisch pathos en Wagneriaanse wellust, zijn deze stukken ofwel een protest, ofwel het werk van iemand die simpelweg totaal geen boodschap heeft aan wat anderen aan het doen zijn. Of misschien een combinatie van de twee. Er is geen lyriek, geen retoriek, geen drama, geen ontwikkeling. Er is alleen onbuigzame klank en onwrikbare ascetische ernst. 4 ogives. Zoals gezegd, een eeneiige vierling. Sluit uw ogen en, of niet, en waan u in de Notre Dame of ergens anders. En laat uw gedachten voeren waar ze heen willen, want in deze muziek gebeurt werkelijk opzienbarend weinig.

In de jaren daarna, tussen 1887 en 1893, ontstaan Satie's populairste werken. Of eigenlijk zijn enige echt populaire werken, de Gymnopédies en de Gnossiennes. En in mindere mate van populariteit, de Sarabandes en de Dans Gothique. Allemaal, net als deze ogive, korte, statische stukken voor piano. Opmerkelijk genoeg zijn het zonder uitzondering dansen. De Gymnopédia was een ritueel in het oude Sparta, waarbij naakte krijgers dansten ter ere van Apollo. Gnossien verwijst naar de dans van Theseus in het labyrinth van Knossos na zijn overwinning op de Minotaurus. De Sarabande is een Spaanse renaissance dans en de titel Dans Gothique spreekt min of meer voor zich. Met tempi die variëren van ontzettend langzaam tot ongelooflijk langzaam, valt er echter moeilijk te dansen op deze stukken, tenzij je een dans voorstelt waarin de dansers zo goed als niet bewegen. De harmonieën schuiven traag langs elkaar heen, de melodieën zijn eenvoudig en opzettelijk naïef. Er zit een zekere melancholie in, maar zonder sentimentaliteit. In wezen is dit volkomen anti-romantische muziek en het is dus van een onvoorstelbare ironie dat juist deze stukken later werden omarmd als romantische zwijmelmuziek puur zang. Terwijl Satie zich als twintiger met mystiek en gotiek bezighield, verdiende hij een zeer schamel inkomen in een volstrekt andere wereld, de cafés van Montmartre. Eerst als pianist en leider van het orkestje in het toen nog niet legendarische cabaret Le Chat Noir. Later, na een ruzie met de eigenaar daarvan, in een andere kroeg, de Auberge du Clou, als barpianist.

stel me voor dat Satie dan na zo'n avond in Montmartre weer terugwandelde naar zijn kleine, piepkleine eenkamerwoninkje en zich dan weer stortte op zijn andere werk, die verstilde muziek, de gymnopedieën. Het contrast kan niet groter zijn.

Weer terug naar Montmartre. In dit milieu, in die cafés van bohemiers en excentrieke kunstenaars, leerde Satie Joséphine Péladan kennen. Een flamboyante figuur die zich kleedde als een soort profeet met lange gewaden en een lange baard en zich Sar Merodak Péladan noemde naar de Babylonische oppergod Marduk. Ja. In 1890 benoemde Péladan Satie tot huiscomponist van de occulte Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal, waarvan Péladan oprichter en leider was. Na 2 jaar kwam het tot een breuk. Satie wilde wel muziek schrijven voor de diensten, maar hij had er grote moeite mee om als discipel van de megalomane Péladan te worden beschouwd. Bovendien weigerde hij, zoals Péladan van hem eiste, te componeren in de stijl van Richard Wagner, die vooral na diens laatste opera Parsifal in de Parijse esoterische kringen werd vereerd als profetisch componist van sacrale mystiek. Ze kregen dus ruzie, Satie verliet de orde en richtte vervolgens zijn eigen kerk op, de Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur. Hij kleedde zich in een priesterachtig gewaad, doopte zijn piepkleine eenkamerwoning om tot abdij en doopte zichzelf maître de chapelle en parsier, kapelmeester en herder. Zij het

herder zonder kudde, want hij was het enige lid. Dit is meer dan alleen spot. Natuurlijk is het ook spot, bespotting van Peladan in dit geval, maar de grap wordt met zoveel ernstige precisie tot het uiterste doorgevoerd, inclusief officieel briefpapier, gewichtige titel, priestergewaad, ritueel taalgebruik en een abdij, dat het meer wordt dan een vrijblijvend spelletje. Het is een houding. Dezelfde houding waarmee Satie in zijn latere werk alle mogelijke conventies zal saboteren, door de absurde maskerade zo serieus op te voeren dat hij uiteindelijk instort onder haar eigen gewicht. Als opperste leider van zijn eenmanskerk componeert Satie tussen 1892 en 1895 de Messe des Pauvres en het ballet Ouspoud, twee nog net niet stilstaande werken waarin zijn esoterische ernst, de niet-satirische kant ervan, zijn hoogtepunt bereikt. En daarna wordt het daadwerkelijk stil. 2 jaar lang componeert hij niets. Hij verliest de interesse in zijn kerkgenootschap. De abdij wordt weer een eenkamerwoning. Hij legt het priestergewaad af en koopt van nagenoeg al het geld dat hij heeft 7 identieke pakken van grijsbruin fluweel voor elke dag van de week 1. En dan komt hij in 1897 terug als componist met pièce Roi, koude stukken. Stilistisch grijpen de koude stukken terug op de Gymnopédies en de Gnossiennes van 10 jaar eerder, maar er is iets nieuws bijgekomen. Uiterst merkwaardige titels en partituuraanwijzingen. Koude stukken is als titel nog niet eens zo vreemd, althans relatief. Het suggereert een antiromantische, antisentimentele houding, afstandelijk, beschouwend. Maar dan de ondertitels. De 6 delen zijn verdeeld in 2 groepen van 3. Het eerste drieluik heet Melodieën om van weg te rennen. Het tweede drieluik heet Kromme dansen. Sommige speelaanwijzingen aan de pianist zijn nog redelijk normaal en zeggen iets over tempo of klank, zoals bescheiden, heel ver weg, zonder lawaai, vermoeid. Maar er staan ook dingen tussen als niet jezelf kwellen, goed, beter, perfect, een beetje gaar, bij nader inzien, op een hoogst ongewone manier en niet te veel eten. Het verhaal gaat dat componist Ernst Chausson bijna flauw viel toen hij de partituur onder ogen kreeg. Volgens Satie-biograaf Stephen Moore Whiting zou de titel Koude Stukken ook een ironische verwijzing kunnen zijn naar Satie's erbarmelijke woonomstandigheden in die tijd. Door geldgebrek had hij zijn kamer, de voormalige abdij, moeten verlaten en was hij ingetrokken in een kastruimte, letterlijk, in hetzelfde gebouw. Daar paste net een bed in, of eigenlijk net niet, want het blokkeerde de deur. Het was winter en verwarmd was die kast natuurlijk niet. Satie sliep volledig aangekleed in 1 van zijn 7 pakken, met de andere 6 bovenop zich als deken. Niet dat er trouwens ergens anders plek voor die andere 6 was. Koude stukken.

Koude Stukken was nog maar het begin. In 1903, nadat Satie's goede vriend, toen nog goede vriend, Claude Debussy, hem aanraadde om zijn composities van een strakkere vorm te voorzien, kwam Satie met Trois morceaux en forme de poire, drie stukken in de vorm van een peer. En uiteraard zijn dat geen drie stukken, maar zeven. In de 22 jaar daarna volgen composities met titels als Onaangename glimpen, Uitgedroogde embryo's, Waarlijk slappe preludes voor een hond, Drink je chocolademelk niet met je vingers, Het strijdlied van de koning der sperziebonen, Mars van de grote wenteltrap, Ochtendschemering om 12 uur 's middags, Granieten paniektoestanden, Bureaucratische sonatine, Rechts en links geziene dingen zonder bril, De Amerikaanse kikker, Jaloers zijn op een kameraad die een groot hoofd heeft, Aangename wanhoop, Drie verfijnde walsen van de nauwkeurige walger, Cynische idylle, enzovoort. Als Chausson van die koude stukken al bijna flauw viel, dan ben ik wel benieuwd in wat voor staat hij zou zijn geraakt als hij dit allemaal had gezien. Helaas stierf Chausson in 1899 veel te jong. Nu speel ik een stuk met de prachtige titel Le Poisson Rêveur, de dromerige vis.

Wie zo de draak steekt met conventies roept verwarring op. En dat is ook de bedoeling. Satie's humor is nooit vrijblijvend. Het is een strategie van ondermijning. In die zin is hij verwant aan een kunstenaar als Marcel Duchamp. Het ironische is echter dat Satie in de receptie zelf door die humor wordt ondermijnd. Wat bedoeld is als artistiek wapen, wordt opgevat als lolligheid, de sabotage als cabaret, het absurdisme als flauwekul. En zo ontstaat het beeld van Satie als een charmante mafketel met een paraplu en een bolhoed die zich bezighoudt met miniatuurtjes en gekkigheidjes, in plaats van als een radicale denker die met zijn lucide verstoringen artistieke clichés onderuit haalt. Maar toch, het is natuurlijk ook Satie's eigen schuld dat hij gemakkelijk wordt gereduceerd tot een excentrieke zonderling. Hij deed er zelf van alles aan om dat beeld op te roepen. Bijvoorbeeld door quasi-autobiografische teksten te publiceren zoals Mémoire d'une amnésique, herinneringen van iemand met geheugenverlies, waarin hij onder meer beweert uitsluitend wit voedsel te eten, fruitschimmel, katoensalade en sneeuw onder andere. Trouwens, dat fragmenten uit die memoir in programmaboekjes, toelichtingen en promotieteksten massaal als waarheden worden herhaald, is nog ironischer dan de teksten zelf. Het klakkeloze gemak waarmee fictie tot feit wordt gepromoveerd. Ik heb hier een paar fragmenten uit die Mémoire d'une amnésique. Die zou ik graag voorlezen, want ze slaan op een schitterende manier helemaal nergens op. Een kunstenaar moet zijn leven ordenen. Hier is het exacte rooster van mijn dagelijkse activiteiten. Ik sta op om 7:18, ben geïnspireerd van 10:23 tot 11:47. Ik lunch om 12:11 en ga van tafel om 12:14. Een tweede golf inspiratie volgt dagelijks tussen 14:12 en 16:07. Tussen 16:27 en 18:47 verschillende bezigheden. Schermen, reflectie, immobiliteit, op bezoek gaan, contemplatie, handenarbeid, zwemmen. Ik meet een geluid liever op dan dat ik het hoor. Met mijn fonometer, mijn geluidsmeter in de hand, werk ik blijmoedig en vol zelfvertrouwen. Wat heb ik niet gemeten of gewogen? Ik heb het complete oeuvre van Beethoven gewogen, de complete Verdi, etc. Het is fascinerend. De eerste keer dat ik mijn fonoscoop gebruikte, onderzocht ik een bes van gemiddelde grootte. Mijn fonoweegschaal gaf aan dat een gewone of huistuin- en keukenvies 93 kilo woog. Die vies kwam uit een dikke tenor, die ik ook woog. Vetshaming is dat. Ik slaap met één oog dicht, heel diep. Mijn bed is rond met een gat waar mijn hoofd doorheen gaat. Elk uur neemt een bediende mijn temperatuur en geeft me een andere. Ik adem zorgvuldig, een klein beetje per keer. Ik dans zeer zelden. Als ik loop, pak ik mijn beide zijden stevig beet en kijk ik ferm achter me. Dat moet u straks eens proberen. Ik heb dat net daar in de coulissen geprobeerd. Het is bijzonder moeilijk. Mijn enige voeding bestaat uit witte etenswaren. Eieren, suiker, geraspte botten, het vet van dode dieren, kalf, zout, kokosnoten, in wit water gekookte kip, fruitschimmel, rijst, knolrapen, gekristalliseerde worsten, gebak, kaas, de witte varianten, katoensalade en verschillende vissoorten zonder hun vel. Ik kook mijn wijn en drink het koud gemengd met fuchsia-sap. Ik ben een flinke eter, maar ik praat nooit terwijl ik eet uit angst voor verstikking. Mijn dokter heeft me altijd aangespoord om te roken. Een deel van zijn advies luidt: rook een eind weg, beste kerel. Als jij het niet doet, doet iemand anders het.
En dan nu opgedroogde embryo's. Ook weer een drieluik. Ook weer een drieluik. Satie houdt erg van drieluiken. Wat kan ik er verder over zeggen? Het zit net als de koude stukken weer vol met merkwaardige aanwijzingen aan de uitvoerder. Zo is er een bepaalde passage die moet ik spelen als een nachtegaal met kiespijn. Even verderop staat plotseling, ik heb geen tabak. En dan een maat verder, gelukkig rook ik ook niet. Dus niet geluisterd naar die dokter. Ook mooi, in het tweede deel, het tweede opgedroogde embryo, daar zit een duidelijk citaat in. Dat herkent u misschien uit de tweede sonate van Frédéric Chopin, de Treurmars. Maar daar schrijft Satie boven, citation de la célèbre mazurka de Schubert. Ja, gekkigheid. En het geheel eindigt niet met één slotakkoord, maar met 27 keihard gehamerde slotakkoorden. Dat is dus de derde. De eerste eindigt trouwens ook al met te veel slotakkoorden, maar iets minder dan 27. Opgedroogde embryo's.

0: Tot zover het serieuze gedeelte van de avond. Ik heb nu iets heel geks voor jullie. Satie heeft een stuk geschreven dat heet Vexation, kwellingen. Dat is een stukje van een halve bladzijde. Er staat très lang boven. Het duurt ongeveer 2 minuten. Anderhalf, 2 minuten. Dat hangt er een beetje van af hoe langzaam je het speelt. Hoe langzaam is très lang. In een normaal, heel langzaam tempo is het dus 1 minuut of 1.5. Waren het niet dat Satie daarboven schrijft dat de uitvoerder het 840 keer achter elkaar moet spelen en zich daarop voor dient te bereiden middels het bezigen van serieuze immobiliteit. Ik ga het eerst 1 keer spelen.
1: Inclusief immobiliteit.

Dat is één. Dit eigenlijk nu dus nog 839 keer. En dat gaan we ook doen. Ik heb uitgerekend dat het in mijn tempo ongeveer 42 uur duurt. Nee, ik heb zelf ook nog meer te doen. Maar, dus ik heb een plan B, want we moeten het natuurlijk wel doen, want anders is de uitvoering niet compleet. Namelijk 1840ste. Wat heb ik gedaan? Ik heb het thuis in mijn studeerkamer 839 keer opgenomen. Dat vervolgens in een audiobewerkingsprogramma over elkaar heen geplakt. En als je dat dan ook nog versneld afspeelt, dan klinkt het zo. Voilà. Ja, zo hebben we nog wat aan de avond. Al gaan we zo langzamerhand richting het slot. Van 1898 tot zijn dood in 1925 woonde Satie in een armoedig kamertje in Arcueil, een toen nog landelijke buitenwijk van Parijs. Er wordt gezegd dat niemand hem daar ooit heeft bezocht en dat hij iedere ochtend naar het centrum van Parijs liep, een wandeling van 8 kilometer. 'S Avonds liep hij weer terug met een paraplu in zijn hand en een hamer in zijn jaszak voor de veiligheid. Na zijn dood vond men in zijn kamer, naast onwaarschijnlijk veel rommel, een verzameling van meer dan 100 paraplu's, stapels en stapels ongeopende post en 2 vleugels. Niet naast elkaar, maar op elkaar. Dat kun je toch met recht excentriek noemen. Of Satie echt elke dag die voettocht maakte en of hij echt 27 jaar lang geen enkel bezoek heeft gehad, lijkt me, net als die zogenaamde biografische informatie over zijn dieet van wit voedsel, niet iets om zomaar klakkeloos aan te nemen. Maar het is wel duidelijk dat hij het grootste deel van zijn leven doorbracht in zelfgekozen afzondering. Een buitenstaander was Satie zeker. Maar marginaal was hij zeker niet. Het gaat misschien te ver om hem een sleutelfiguur te noemen, maar zijn invloed op andere componisten is onmiskenbaar. Niet in de laatste plaats op de grote vernieuwer Claude Debussy. In het loslaten van traditionele vormen, in de voorkeur voor statische harmonieën, in het gebruik van archaïsche, modale melodieën en ook in iets wat vaak over het hoofd wordt gezien, het mengen van zogenoemde ernstige muziek met elementen uit het variété. Iets wat oudere componisten als Saint-Saëns, Fauré en Chausson niet deden en wat Debussy pas begon te omarmen nadat hij Satie had ontmoet in de cafés van Montmartre. De generatie componisten daarna, die van Poulenc en Millau, zou nog veel verder gaan op dat geëffende pad. In de zoektocht naar een totaal nieuwe Franse muziek die radicaal brak met de esthetiek van de Duitse romantiek en dan vooral die van Wagner, was Satie een belangrijker pionier dan men doorgaans beseft. Zelf besefte hij dat wel. Over zijn invloed op Debussy zei hij: "Ik maakte hem duidelijk dat we onze eigen muziek moesten hebben, indien mogelijk zonder sauerkraut." Over reductie gesproken, Satie vat hier de complete Duitse laatromantiek samen als zuurkool. Maar hoewel hij er zijn hele leven lang al het mogelijke aan deed om nergens bij te horen, lijkt het erop dat hij zich bij vlagen toch miskend voelde. Helemaal toen Debussy rond 1900 wereldfaam begon te krijgen en Satie maar op zijn kamertje in Arcueil bleef zitten. Ik zeg lijkt zich miskend te hebben gevoeld, want natuurlijk zijn de uitingen waarin dat doorschemert ook weer omgeven door ironie en omwikkeld met nog meer ironie. Zoals de uitspraak: "Ik ben met afstand uw superieur, maar mijn beruchte bescheidenheid weerhoudt me ervan dat te zeggen." Of toen iemand over een bepaalde passage in een compositie van Debussy opmerkte dat het net Satie was, zei Satie: "Het is ook Satie, alleen Debussy doet het beter." Ambivalent. Ik zei net dat het misschien te ver zou gaan om Satie als een sleutelfiguur te zien. Maar nu begin ik toch te twijfelen. Een invloedrijke buitenstaander,
Dat klinkt bijna als een titel van Satie zelf. Maakt dat invloedrijke hem niet tot binnenstaander? Hij stond buiten de gevestigde orde, ja, maar had er tegelijkertijd diepgaande invloed op. Misschien moeten we het zo zien. Satie zette de muziek uit het lood, waarna anderen ermee verder gingen en hij zelf verdween. En ik ga straks ook verdwijnen, dat althans van dit podium. Maar ik heb nog 4 mooie stukken voor u, 4 korte stukken. We keren terug naar de begintijd met de 3 Gnossiennes. 3 jeugdwerken, dezelfde tijd als die gymnopedieën. En dan, tot slot, bij wijze van afscheid, een heel prachtige wals uit die cafés van Montmartre. Getiteld Je te veux, ik wil je. Merci bien. Bonne nuit.

0: Je te veux, ik wil je. Een wals van Erik Satie, gespeeld door Thomas Beyer. En het applaus dat je hoort is voor hem. Je hebt geluisterd naar het concert dat hij afgelopen maandag gaf in een goed gevulde kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert rondom de pianowerken van Erik Satie, bekendere en minder bekende werken. Een concert dat Beyer zelf aan elkaar praatte. En daarvoor nam hij een hoofdstuk uit zijn pas verschenen boek als uitgangspunt. Dit was een concert uit de serie Vriendenloterij Zomerconcerten. En als je wilt, dan kun je het concert na vanavond nog een keer terugluisteren via npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor de komende drie kwartier heb ik hier een opname van een concert dat eind juli plaatsvond in Denemarken bij het kamermuziekfestival Oremandsgård. Een concert dat opende met muziek van Maurice Ravel. Het was een concert met steeds wisselende muzici, zoals dat vaker gaat bij festivals. Het eerste werk werd gespeeld door fluitist Janne Thompson en pianist Mariana Shirinyan. En zij opende het concert met de vioolsonate van Ravel, zijn sonate postuum, die dus werd gespeeld op fluit in plaats van viool. Het is een vroeg werk uit 1897. Ravel was toen 22, maar het werd pas 38 jaar na Ravels dood uitgegeven. Waarom of voor wie Ravel het schreef is niet helemaal duidelijk. Ravel was kort voor die tijd weggestuurd van het conservatorium in Parijs omdat zijn pianospel ondermaats was. Maar even later werd hij wel weer aangenomen en studeerde hij verder bij Fauré. Mogelijk schreef Ravel dit dus als oefening of opdracht voor de compositielessen van Fauré. En daarna bleef het dus een lange tijd in een la liggen. Maar daar is het al ook lange tijd weer uit. Dit is de uitvoering van Janne Thompson en Mariana Shirinyan van dus zo'n 2 weken geleden.

Fluitist Janne Thompson en pianist Marianna Shirinyan speelden de sonate postuum, de vioolsonate in A-klein van Maurice Ravel. Maar dan dus op fluit in plaats van viool. Een opname van zo'n 2 weken geleden, gemaakt tijdens het Oremondskoor Kamermuziekfestival in het zuidoosten van Denemarken, midden in de bossen. Voor het volgende werk kwamen er 4 andere muzici het podium op. 4 violisten. Daniel Rowland, Selma Thielman, Jura Lee en Sonja Bogner. En zij speelden een werk voor 4 violen van de Poolse componist Grażyna Bacewicz. Bacewicz leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. In Polen is ze nog steeds bekend. Haar naam staat op straatnaambordjes. Er zijn scholen naar haar vernoemd en in parken staan beelden van haar. Zij was de eerste Poolse vrouw die als componist internationaal succes oogste. Ze componeerde vooral heel veel stukken voor strijkinstrumenten. Ze speelde zelf ook viool. En je hoort van haar dus een werk dat ze schreef voor de bijzondere combinatie van 4 violen.

Daniel Rowland, Selma Telman, Jura Lee en Sonja Bogner. Vier violisten die samen het kwartet voor vier violen uitvoerden van Grażyna Bacewicz. Je luistert naar een opname van een concert dat op 31 juli werd opgenomen in Denemarken tijdens een kamermuziekfestival daar. En bij het derde stuk op het programma van dit concert stonden er weer bijna allemaal andere muzici op het podium. Je hoort zo een sonate voor fagot en cello van Wolfgang Amadeus Mozart, maar dan in een arrangement. Arrangeur Ian Farrington schreef er nog wat partijen bij en maakte er een werk van voor hobo, viool, altviool en cello. Mozart schreef die sonate in 1775, waarschijnlijk in opdracht van Thaddeus von Dürnitz. Dat was een amateur fagotist die Mozart regelmatig compositieopdrachten gaf. Je hoort een uitvoering door hoboïst Bjarke Schouseboe, violist Selma Telman, altviolist Iben Telman en cellist Alexander Shirinyan-Rohde.

Bjarke Schausboeg, Selma Telman, Iben Telman en Alexander Sjerinjan Rochde speelden dit arrangement van Mozarts sonate voor fagot en cello, maar dan dus op hobo, viool, altviool en cello. Deze opname werd zo'n 2 weken geleden gemaakt in Denemarken, op een afgelegen plek in het zuidoosten van Denemarken, waar elk jaar een kamermuziekfestival wordt georganiseerd, midden in de bossen. Tot zover dit concert. Ik blik alvast even vooruit op wat je morgen gaat horen in het zomeravondconcert. Dan staat er een concert van de Salzburger Festspiele op het programma. Op 2 augustus voerde de Wiener Philharmoniker, samen met een hele trits vocale solisten, een opera uit van Richard Strauss, Ariadna auf Naxos. En die opname hoor je dus morgenavond vanaf 8 uur in het zomeravondconcert. Tot de tijd is voor Passaggio Late Night. Zometeen is dit alvast het begin uit die opera, de overture en de dansscène.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Sinds ik terug ben van mijn vakantie begin juli ben ik weer actief aan het sporten. Ik merkte dat de energie uit mijn lijf wegstroomde en dat het bewegingsloze bestaan zich toch in mijn contouren begon af te tekenen. Dat mag dan een prettig eufemisme zijn, maar ik was gewoon niet blij met mezelf. En wonder boven wonder, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, meer inspanning zorgde inderdaad voor dat ik me energieker voel. Of in elk geval ook frisser in mijn hoofd. Natuurlijk niet direct na zo'n zware training in 35 graden. Maar zo door de bank genomen merk ik wel degelijk al een groot verschil. Ik zit veel op de fiets en ook daar zit progressie in. Van het opzien tegen een ritje naar de supermarkt hoop ik zondag voor het eerst weer eens die psychologische grens van 100 kilometer aan te tikken. En het zijn allemaal geen wereldrecords. Maar ik durf wel te stellen dat ik beter, sneller, langer kan fietsen dan de meeste mensen. En eerlijk gezegd, dat voelt best wel goed. Er zijn ook heel veel mensen die het beter doen dan ik. En juist die kom je onderweg dan tegen. Maar dat is dan gewoon een kwestie van tijd, zegt het getergde stemmetje in mijn hoofd. Maar hoe meer ik me hierin vastbijt, hoe meer ik me ook realiseer hoe groot het gat is tussen mij en de jongens die je in de Tour of de Vuelta ziet fietsen. Dat verschil is te krankzinnig voor woorden. Waar die gasten een gezellig babbelritje van 1 uur of 5 doen en hun hartslag comfortabel blijft, daar zou ik na 5 minuten roepen om mijn moeder en na 10 minuten er de brui aan moeten geven. Ik heb het geprobeerd. Is dat dan erg? Nee, natuurlijk niet. Maar als je competitief bent aangelegd, is het wel de kunst om ook op de langere termijn de uitdaging in je eigen progressie te blijven zien. En te blijven zien hoeveel het toch nog mogelijk is. Maar misschien is het dan ook tijd dat ik eens ga accepteren dat ik over een maandje officieel in de zogenaamde masters-categorie zal vallen. Senioren dus. Ja, ouderdom. Zelfs als je je jong voelt, overkomt het je op een gegeven moment gewoon. Maar met een fris hoofd en een energiek lichaam kun je je in elk geval nog lang jong blijven voelen. Welkom bij Passaggio Late Night.

Het vierde deel uit het klarinetquintet van Max Reger door Michael Collins, klarinetist, en het Escher String Quartet. Ja, en voor wie het repertoire van Reger een beetje kent, voelt dit opeens heel ontspannen. Alsof de wijsheid en de rust en de ontspanning inderdaad met de jaren is gekomen. Hij schreef het ook een jaar voor zijn dood, maar oud is hij niet geworden. Hij werd slechts 43.

0: De Vrijplaat.
1: En eens in de zoveel tijd is het wat mij betreft weer tijd om een mooie Jacques Brel LP uit de kast te trekken. Maar ik vond dat het vandaag tijd was. En ik heb bijvoorbeeld zijn laatste LP, die met die blauwe wolkenluchten en simpelweg het woord Brel op de hoes. En daarop staat dat prachtige liedje Voir un ami pleurer. En daarin somt hij zo ongeveer alles op waar een mens moedeloos van kan worden. Oorlog, de dood die onvermijdelijk wacht, steden vol mensen die elkaar niet kunnen helpen, de tijd die veel te snel gaat. En ondertussen vertrappen we de bloemen en verliezen onze harten hun vleugels. En toch kan niets daar helemaal tegenop. Voir un ami pleurer. Een vriend zien huilen.

notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont

Très étonné que par amour il nous lacère, mais voir un ami

Musica Temprana, onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel. Met Aleph, Quo modo obscuratum est aurum. Muziek van Johannes de Anchieta. Spaanse renaissance polyfonie. Om specifiek te zijn, een zetting uit de klaagliederen van Jeremia. Ja, en die Anchieta was een Spaanse componist, verbonden aan het hof van de katholieke vorsten Ferdinand en Isabella. En deze muziek die is overgeleverd in het Codex van Segovia, belangrijk Spaans handschrift rond 1500. We blijven in Spanje. Fuenta y Cauda, muziek van Paco de Lucía door Emma Wills, gitaar.

0: Olé, flamenco op zijn Belgisch dan wel. Belgische gitariste Emma Wils die speelde hier Fuente y Cauda, muziek van Paco de Lucía. En dan is het tijd voor de volgende brief in de reeks Brieven van Beethoven, voorgelezen door acteur Leopold Witte. In oktober 1816 wordt Beethoven getroffen door een hevige verkoudheid en griepaanval. Het herstel daarvan duurt lang en Beethoven die komt niet aan werken toe. En ook zijn gehoor gaat steeds verder achteruit. Deze artistieke impasse duurt ruim een jaar. Aan vrienden doet hij verslag van een wanhopige zoektocht naar verlichting.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.

Heiligenstadt, 19 juni 1817. Vereerde, gepijnigde vriendin, waarde gravin. Al sinds veel te lange tijd weet ik niet goed richting te geven aan mijn leven en word ik overmand door zorgen. Al sinds oktober vorig jaar kamp ik zonder ophouden met mijn gezondheid. Ik veranderde van dokter. Van 15 april tot 4 mei moest ik elke dag 6 poeders innemen en 6 koppen thee drinken. Vervolgens kreeg ik weer een ander poeder voorgeschreven. Ook weer 6 stuks per dag. En 3 maal daags moest ik mezelf insmeren met een vluchtige zalf. Sinds gisteren heb ik weer een nieuw medicijn. Een kruidenmengsel waarvan ik dagelijks 12 lepels moet innemen. Elke dag hoop ik dat er een einde komt aan deze beproevingen. Nussdorf, 17 juli 1817. Waarde vriendin, ik wil jullie vragen om me een grote dienst te bewijzen. Wees zo goed om een van jullie piano's aan te passen aan mijn zwakke gehoor. Het geluid moet zoveel mogelijk volume hebben. Alleen jullie vertrouw ik toe om een piano zodanig aan te passen dat ik er baat bij heb. In het algemeen ben ik huiverig om iemand een dienst te vragen. Ik doe vaker iets voor anderen dan anderen voor mij. Uw vriend en dienaar, Ludwig van Beethoven.

pianist Ronald Brautigam op de fortepiano hier in de laatste twee delen uit de 28e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Ja, door zijn verslechterde gehoor is een normale conversatie op dit punt in Beethovens leven niet meer mogelijk. En Beethoven begint daarom gebruik te maken van de zogeheten conversationsheften. Zijn schriften waar een deel van de conversatie van Beethoven met zijn gesprekspartners in staat genoteerd. En die conversationsheften die bewaard zijn gebleven, bieden daarmee een fascinerend inkijkje in de dagelijkse omgang van Beethoven. Alle brieven die we hier uitzenden, die zijn ook te beluisteren als podcast. Die vind je in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: weergaloze uitvoering van dit eerste vioolconcert van Prokofjev. Eerste deel hoorde je door een violiste met een stem op haar instrument die je er toch altijd uit weet te halen. Janine Jansen, samen met het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Klaus Mäkelä, maakt het nu, nou is wat, 11:58.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan heb ik nu oude muziek die toch heel nieuw klinkt. Muziek van Ockeghem, zijn Deo Gratias. Het is een van de grootste muzikale kanons uit de Renaissance. Uit een paar lijnen groeit een heel netwerk van maar liefst 36 stemmen uiteindelijk. En Blindman, saxofoonensemble, verruilt die stemmen dus voor saxofoons. En maakt van 15e-eeuwse polyfonie bijna minimal music.

Deo Gratias, muziek van Johannes Ockeghem in een bewerking voor saxofoons door het ensemble Blindman. Morgen is het 15 augustus. Het is dan ook de Indië-herdenking. 15 augustus, datum van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen ook Japan capituleerde en daarmee ook in Nederlands-Indië de oorlog voorbij was. Belangrijke datum om bij stil te blijven staan. Zeker ook als je bedenkt wat daar allemaal gebeurd is. Ik vond dit gedicht van Robin Blok daar mooi bij passen. Het gedicht heet Barst. Opstaan is een daad van verzet. Elke ochtend opnieuw luisteren naar de stemmen in de muur. De ingemetselde bevrijden van verstening. Wegkijken is een vorm van schennis. Toekijken ook. Wie huilt er om verjaardagen van doden? Wie zingt er nog hun naam? Op een dag zullen ze hier de straat openbreken. De afgestorven vezels vervangen en al het geluid uit onze kelen blazen.

Dat prachtige tweede deel en dat spetterende slotdeel van het pianoconcert. Het concert voor twee handen, moet je dan in dit geval bijzeggen. Het concert van Maurice Ravel. Gespeeld door pianist Cédric Thiberguien. En Les Siècles, onder leiding van François-Xavier Roth. En wat je hier hoort, dat is Fratres, de versie voor blazers en slagwerk. Muziek van Arvo Pärt door Yves Jamingi, onder leiding van Rudolf Werten.

Muziek van Arvo Pärt, Fratres, door Yves Jaminghi onder leiding van Rudolf Werten. Maakt het, nou, dat het zo tegen middernacht loopt. Bijna weekend ook weer. Ik heb nog één muziekstuk voor je in petto. Cosmic Thrills van de Three Violas. De drie altviolen van Hessel Moeselaar, Floris Faber en Geert de Veller. Zijn dit weekend ook nog te horen op Festival Veenhuizen. Dat terzijde, maar ga ze horen. Heerlijke jonge muzici. Zij brengen je naar middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft. Blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar. Ik zie Sibelius, Bieber, Beethoven. Het kan niet op deze nacht. Maar als je gaat slapen, dat heb ik al gezegd, dan zeg ik slaap lekker. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
9: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
17: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. Middernacht, het begin van zaterdag 15 augustus. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.